0: Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
1: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Omroep het Hoogland.
4: Yo, this is a really funky beat. I want y'all to check it out because it goes a little something like this.

Yeah. Woo! On the man! On the man! Wee, wee! Jongen, ik maak me klaar voor buiten en ik ga mezelf wat munten maken, Johnny. Ik moet vandaag betalen, dus wat is er aan de hand? Whoop!

voor de verkoop. Je weet hoe wij dat doen, toch? We moeten die munten hard slaan. Want wat de ene mensen weggooien, dan kunnen de anderen nog gebruiken, toch? En als die andere het nog gebruikt, dan kan ik er nog geld voor krijgen.

vrije handen, vogelvrij, ritselen, woep, hoppetaat. Vrije handen, vogelvrij, ritselen, woep, hoppetaat. Kijk, ik heb hier bijvoorbeeld een zogeheten broodrooster aan. Zal ik even kort uitleggen? Deze twee gleuven, daar stop je dus slapbrood in. Kan oud zijn, kan nieuw zijn. Breng je dit ding naar beneden. Laat je hem 1, 2 minuten zijn werk doen. Bam, komt het weer omhoog. Is het ineens hard, heet brood geworden met een beetje zwart erop. Oh, wacht even. Ik laat hem nou uit elkaar luisteren. Ik maak hem even beter. Kom ik hier weer terug. Is hij van jou? €5. Oké? Okay?

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ook al op de hoogte gebracht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toebrengen. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Houts een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en daar eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging Haagse Houts nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels en het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon, het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

zeggen dat ik een schoonere heet. Ze zeggen dat ik vloek en ik brand. Ze zeggen dat ik er geen liefde kreeg.

hoor je nooit zingen. Ik hou van mij, wordt nooit gezegd. Maar ik hou van mij, ga ik toch zingen. Want ik hou van mij alleen. En ik meen het echt. Ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen. Ik hou van mij kan ik op aan. Ik hou van mij.

Ja, jij geeft de hel weg. Dankjewel, ver. Rot lekker op. Want ik hou van jou is niet de sleutel tot de ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas...

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde afgelopen avond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie, terwijl er honderden mijnwerkers ondergronds aan het werk waren. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen waren ook de 8 slachtoffers die bij die explosie omkwamen. De reddingsoperatie voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op die locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van die raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toebrengen. Het weer, vannacht is het helder, het koelt af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon, het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

me pas als je erachter komt. Groot gelijk, mama, kijk niet meer achterom. Flitsmeister om mezelf op de achtergrond. En als je loopt met vieze hart, dan was het vast je mond. Ik kom vast snel in magnetronen, schat, ik zag station. Echt, het is het lot, heb het gevoel dat het niet anders kon. Hele strenge winters, dus we pakken zon. Hey, volgens mij is het met jullie.

Er is verrekte veel te zeggen. En er liegen nog veel meer. Ik wil mijn hart wel blootleggen, maar de liefde doet me zeer. Soms wil ik zakken naar de bodem. Laat de wereld hoe die is. En kom ik niet meer naar boven als een zinkend schip. Ik vind het prima daar beneden. Je hebt zoveel moeten lijden. Het is niet eens lang geleden. Ondanks ik weinig aan je gaf, was je met minder al tevreden. Dus hoe kan je van me houden? Ik geef je eigenlijk geen reden. Ik ben een eikel en ik leer niet. En jaloezie is alles wat me dwars zit. Ik zei ik zal veranderen, maar weer niet. Ondanks dat er zoveel in mijn mars zit. Vlucht in een oceaan vol tranen. Om te verdrinken in verdriet. Liefde om je hart te luchten.

was er iets waar ik om wenste, is dat liefde voor het leven. Ik je alles maar kon geven, wat je van me had gewild. En al was het maar een beetje, in de zomer of de herfst, in de winter of de lente. Jij bent alles wat ik wil, maar al is zo'n kust veilig, vlucht ik in een oceaan. Wil niet kruipen meer maar zwemmen, zo ver als ik kan gaan.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land van ander licht. Loop altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. En ik ken de kroegen, en de kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak in evenwicht.

0: Ik heb het altijd zo gedaan.
1: Ik zal mijn vrienden niet vergeten.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. Die tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van die tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing gevonden kan worden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen ook de 8 slachtoffers die bij de explosie omkwamen. De reddingsoperatie in China voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor afgelopen donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, straks overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Later alleen in het noorden grijs, met daar nog kans op een kleine bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig ongeval in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis had op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, later overdag overal droog met veel zon bij temperaturen van 25 tot 29 graden. Vanavond ook nog lang zonnig en droog. Dit was het NWS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
0: Omroep het Hogeland.

bring to a boil. That's it, that's it, that's it right there.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis daar bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Omwonenden die last hadden van de rook krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Over de identiteit van het dodelijk slachtoffer is nog niets bekend. Zo'n 40.000 inwoners ten oosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Het weer. De dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen met Marianne.
2: Technischexpertjansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Ik heb er een tietje nooit zijn, ah. Het was zo'n schiere maid, ah. Een dikke batterij en een gooie kop. En als een beeld ging trillen, was het och niet god. Ze keek hem zo uit de boksen. Had een hele dure smoke en ze deed haar vlog. Maar waar ze nou zit te kraam, ja, dat wordt genoeg. En voor wat ik heb, heur dat ze zijn goud verdient.

Er is verrekte veel te zeggen. En te liegen nog veel meer. Ik wil mijn hart wel blootleggen, maar de liefde doet me zeer. Soms wil ik zakken naar de bodem. Laat de wereld hoe die is. En kom ik niet meer naar boven als een zinkend schip. Ik vind het prima daar beneden. Je hebt zoveel moeten lijden. Het is niet eens lang geleden. Ondanks ik weinig aan je gaf, was je met minder al tevreden. Dus hoe kan je van me houden? Ik geef je eigenlijk geen reden. Ik ben een eikel en ik leer niet. En jaloezie is alles wat me dwars zit. Ik zei ik zal veranderen, maar weer niet. Ondanks dat er zoveel in mijn mars zit. Vlucht in een oceaan vol tranen. Om te verdrinken in verdriet. Liefde om je hart te luchten.

Was er iets waar ik om wenste, is dat liefde voor het leven. Ik je alles maar kon geven, wat je van me had gewild. En al was het maar een beetje, in de zomer of de herfst, in de winter of de lente. Jij bent alles wat ik wil. Maar al is zo kustveilig, vlucht ik in een oceaan. Wil niet kruipen meer maar zwemmen, zo ver als ik kan gaan.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis daar bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk grotten in te gaan. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond op rij deze week, overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 82 mensen om het leven gekomen. 9 slachtoffers worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 medewerkers waren ondergronds aan het werk in de mijn toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
1: Omroep het Hoge Land.

Even overwogen om het openbaar. Even overwogen om persoonlijkheid. Best wel kwetsbaar, publiekelijke platform. Maar juist om die positie koos ik open kaart. Juist in die positie moet je het kaart trekken. Alles heeft een reden, ik geloof in dat. Ben zo weer terug, dan kan je elke bar rappen. Maar voor nu moet ik zijn wie ik vroeger nodig had. Het was geen zware keuze. Balenciaga's ingeruild voor stalen neus. Fuck it, ja je voelt die. De route wordt gewijzigd, maar het doel niet.

gezien, baar een nieuwe les. Boterham met hagelslag, papa's doe je best. Dat is een manswoord, stabiliteit en balans, wat is je antwoord? Ik zal voor je zoeken, maak het mezelf makkelijk, dat is niet altijd de kortste route.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Het zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte in de grot. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand de weg kwijtgeraakt. In een natuurgebied in Brabant zijn handhavers van de regio Os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. Mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie greep uiteindelijk in en heeft 4 mensen opgepakt. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: TechnischExpertJansen.nl.
0: Omroep het Hogeland.
7: Elke zaterdagmorgen tussen 9 en 11, Sentimental Journey.
8: Much more music every morning.
9: Maar je moet er wel vroeg je bed vooruit.
10: Er volgt nu een uitzending van de Stichting Etenreclame.
11: Hup Sammy, vang!
12: Onze menubrokken zijn vernieuwd. Nu met malse brokjes bereid met vers vlees. Geef je hond elke dag extra vitaliteit. Nieuwe Bonzo. Met malse brokjes bereid met vers vlees.
13: Wilde dieren zijn groot, stoer
6: sterk en slim. Toch hebben zij bescherming nodig. We moeten ze dus helpen.
13: En dat doe ik.
6: Word ook WNF Ranger voor maar €2,50 per maand. Je krijgt 10 keer per jaar het Clubblad Tamtam en nu ook een gratis Rangertas. Ga naar rangerclub.nl.
14: Hij is snel. Hij is energiek. En weer helemaal terug op gewicht. Hij heeft Denkadog ontdekt in de dierenspeciaalzaak. Denkadog balansvoeding bevat alleen natuurlijke ingrediënten. Is van hoogwaardige kwaliteit en tot in detail uitgebalanceerd. Denkadog balansvoeding is voor vitale honden en honden met probleempjes. U denkt aan de hond en dus kiest u voor Denkadog.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen opnieuw.
5: Goedemorgen voor diegene die zojuist de radio aanzet.
4: Doe je een hele sexy stem.
3: Goedemorgen.
1: Hallo. Hallo thuis.
4: Goedemorgen.
1: Niet slapen.
4: Wakker worden.
6: Iedereen die in het bezit is van een eenvoudig radioontvangtoestel kan deze muziek rustig thuis horen. Bij gebruik van onze versterkers kan deze muziek door het gehele vertrek hoorbaar worden gemaakt.
7: Goedemorgen, Eems Delta,

0: fancy.
1: Wauw, Rodendrang.
2: Ja, ik denk, wat gaan jullie weer krijgen? Hè? Voor mij mag het af en toe wel op het randje of over het randje.
3: Goedemorgen.

0: bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De hulporganisatie vraagt zich af hoe het de komende dagen verder moet. Vanaf moest er opnieuw een noodopvang worden ingericht, omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek meer was. Zo'n 80 mensen werden naar Stadskanaal gebracht, waar het Rode Kruis bedden had klaargezet. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Hulpverleners van de organisatie deden vandaag water, voedsel en zonnebrand uit. Zo'n 80
2: mensen werden naar Stadskanaal gebracht.
1: Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen in het land. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden. Is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd.
2: Congo neemt
1: afgelopen dagen kwamen er honderden ebola.
0: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De hulporganisatie vraagt zich af hoe het de komende dagen verder moet. Vannacht moest er opnieuw een noodopvang worden ingericht, omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek meer was. Zo'n 80 mensen werden naar Stadskanaal gebracht, waar het Rode Kruis bedden had klaargezet. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Hulpverleners van de organisatie delen vandaag water, voedsel en zonnebrand uit. Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen in het land. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. In China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. Ook zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. Naar hen wordt nog druk gezocht. Meer dan 200 mijnwerkers zijn al naar boven gehaald door reddingswerkers. De meeste schapen die in Drenthe in de buurt leven van een wolf staan inmiddels achter een wolfwerend hek. Het gaat om 3/4 van de schapen, meldt RTV Drenthe. Dat is een groot verschil met een jaar geleden. Toen was nog maar 1/3 van de schapen beschermd door zo'n hek. Nu is het afwachten of de maatregelen ook echt gaan zorgen voor minder dode schapen, zegt een gedeputeerde tegen de regionale omroep. Ook ponies, paarden, runderen en damherten staan in Drenthe nu achter een wolfwerend hek. Het weer, het is een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog wat warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en dan koelt het iets af door een sterke wind van zee. Morgen is dan ook opnieuw zonnig en warm. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
3: Garage Boersma. Gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
5: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
6: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
7: Technisch expert Jansen,
6: met Marianne.
0: Technisch expert Jansen.nl. Omroep het Hoge Land.
8: Hoi luisteraars, welkom bij het Zeegat uit. Het komend uur nemen we u mee op een muzikale rondreis over de zeven wereldzeeën. Tevens zullen we diverse havensteden aandoen. Uw roerganger is Kees Vlieland en we wensen u een behouden vaart en veel luisterplezier.

Ahoy luisteraars, welkom aan boord. Voor vandaag nemen we afscheid van de vaste wal met... Zeeman scoorde ketelbinken uit Kampen met tot ziens mijn...

De Draaimaster Deens was een dameskoor uit Drenthe, uit de regio Borger-Odoorn. Van hun album De Draaimasters Varen Uit is hier de song De Amelander Vuurtorenwachter.

Het schip Centicor, de dekzwabbers, kwam uit de neus en was opgericht in 2003. Volgens mij hebben ze 2 albums uitgebracht. Schoon schip en Schuim voor de kop. De song die ik van hun laat horen is It's Good to See You.

Centicore Neptunus komt van Schouwen-Duiveland. Hun oprichting was in het jaar 2000 en hun eerste optreden was in 2001 in Eetcafé Kerkwerve tijdens het Haringfeest al daar. En daarna ging het ze goed voor de wind. Ze hebben inmiddels al een drietal cd's uitgebracht en hier hoort ze nu met Now Is The Hour. Hoewel deze song vaak wordt gezien als een soort maritiem afscheidslied, is het van oorsprong een Maori-Engels afscheidslied dat vooral werd gezongen wanneer soldaten of reizigers per schip vertrokken. Daardoor kreeg het vanzelf een sterk maritieme sfeer. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het veel gezongen bij het uitzwaaien van de troepen en in 1945 hoorde Grace Fieldset in Nieuw-Zeeland en nam het mee naar Engeland. Haar versie werd in 1947 een enorme hit. In 1948 bracht ook Bing Crosby zijn versie uit. En dat was zijn laatste nummer 1 hit in de Verenigde Staten.

In Achter de Boeg draaien we wekelijks een song uit het verre verleden. En voor deze week hebben we deze voor u opgevist. De Almanakzingers en Piet House met Away Rio.

Ahoy, zou u het leuk vinden als we in dit programma ook songs laten horen van uw koor of groep? Dan is hier de loopplank om uw songs bij ons aan boord te brengen. Stuur uw cd of andere kwalitatieve opnames in mp3 of WAV-formaat via WeTransfer naar c.vlieland@rtvkatwijk.nl. En wij zullen er dan voor zorgen dat we ook uw songs meenemen op onze radiogolven en we ze kunnen verspreiden over alle 7 wereldzeeën. Dus klamp u aan ons vast en vaar met ons mee. De Midford Family was een lokaal Noord-Engels familie-folk-ensemble. Waarschijnlijk waren ze actief in de jaren 80 en 90. Ze hebben 1 of 2 zelfgeproduceerde albums met Georgie-liederen uitgebracht. En Georgie-liederen zijn traditionele volksliederen uit de regio Tyneside rond Newcastle in het noordoosten van Engeland. Ze worden gezongen in het Georgie-dialect met thema's over het leven van mijnwerkers, vissers, zeelui, arbeiders, lokale helden en met humor uit de streek. De opnames die ik hiervan heb komt uit 1992 en de song die ik u laat horen is Dance to Your Daddy.

Het Leimster Wievenkoor is het vrouwenkoor uit het Friese Lemmer dat in 1995 ontstond als verrassingsoptreden tijdens een koffieconcert van het Leimster Shantykoor. Sindsdien is het uitgegroeid tot een zelfstandig bestaand koor met een gevarieerd repertoire. Met herkenbare liedjes, plezier in het zingen en die typische Leimster sfeer brengen de wieven elke zaal in beweging. U hoort ze hier nu met de song Oude Stoere Grijze Zeeman.

De Keelans kwamen uit Newcastle in het noordoosten van Engeland. Ze werden opgericht in 1986 en oorspronkelijk was het de bedoeling om op te treden tijdens de Tall Ships Race in Newcastle. Sindsdien groeiden ze uit tot een vaste waarde op shantyfestivals in het Verenigd Koninkrijk en Europa. De kernleden van de groep waren Alan Fitzsimmons, Jim McGeehan, Josh Untock en in de beginjaren Pete Wood. Ze stonden bekend om hun krachtige meerstemmige zang, hun traditionele repertoire en hun nauwe band met de nalatenschap van Stan Hugel, met wie ze regelmatig optraden. Van hun album On the Dorchy Ground is hier de song Race 'em.

0: Up and tight, that'll do.
1: Visserslatijn. Onze Nederlandse taal is doorspekt met woorden, spreekwoorden en gezegdes die afstammen uit de periode van de zeilvaart. Iedere uitzending zullen we een woord, spreekwoord of gezegde voor u ontrafelen. Voor de bijl gaan, met andere woorden, je moet toegeven of bezwijken. De oorsprong is dat op oude schepen bij de mast niet met redden was gekapt om te voorkomen dat hij omvalt en schade aan het schip en de bemanning toebrengt. Dus ging hij voor de bijl. En wat voor de bijl ging, was verloren. De Hardtackers zijn een zeskoppige Amerikaanse shantygroep uit Columbus, Ohio. Ze hebben een repertoire dat zowel traditionele als moderne maritieme liederen bevat. Ze behoren tot een van de meest actieve shantygroepen in de VS en treden al meer dan 15 jaar op bij maritieme festivals in de VS en Canada. De naam Hardtack is een combinatie van het harde scheepsgeluid en tack van tacking, hetgeen overstag gaan betekent. Ik ben in bezit van een dubbel live cd van hun uit 2015. Het zijn opnames van een optreden in het Erie Maritime Museum in Pennsylvania uit 2015. En de song die ik u hiervan laat horen is Alabama John Cherokee.
2: Here's one you can clap to. It's one single clap in two different places. Everybody, one clap. One, two, three. That was weak. It sounded as if a seal had come in. One, two, three. Better. Okay. A John Cherokee was an Indian man.
3: Alabama John Cherokee.
2: He ran away every time he can.
3: Alabama.

0: van Cherokee.
1: Shantycore Hiesveld uit Dinslaken, Duitsland dus, is een actief modern shantycore dat sinds 2002 bestaat. Ze hebben een kleine 40-tal leden en worden begeleid door Thomas Bouwman. Ze brengen traditionele shanties en moderne zeemansliederen meerstemmig en vaak a cappella. Ze hebben meerdere albums uitgebracht en de song die ik van hun laat horen is Buddervaart.

Brothers of the Dolphin is een duo-album van Tommy Cox, de bekendste singer-songwriter van de Amerikaanse onderzeedienst, en Bobby Reid. Hij was eveneens werkzaam bij de Amerikaanse onderzeedienst en hij is ook muzikant en verhalenverteller. Dit album is een gezamenlijke ode aan het leven onder water, geschreven door twee mannen die het zelf hebben meegemaakt. De titel van het album verwijst naar de dolphins, en dat is het insigne dat Amerikaanse submariners dragen wanneer ze volledig gekwalificeerd zijn. Van dat album hoort u nu Bobby Reid met If You Didn't Get Enough While in Navy Blue. Een luchtig nummer over het leven na de marine en de verhalen die nooit ophouden.

0: De sharecroppers uit Newfoundland zijn een folk- en traditioneel muziektrio uit Pasadena. Ze zijn opgericht in 1988. Ze hebben een meerstemmige zang en maken gebruik van gitaar, mandoline en contrabas. Hun songs gaan over het leven in de kleine Newfoundlandse gemeenschappen, de geschiedenis van vissers, houthakkers en spoorwegen en de trots en de melancholie van het eilandleven. Dit alles maakt ze bijzonder geliefd bij zowel Newfoundlanders als bij mensen die houden van authentieke maritieme folk. Hier hoort ze nu met de song.
1: Here's a sea ballad about those bold men who arrived at our Newfoundland shores long before the days of John Cabot. They were the Vikings. Oh, the Vinland shores of Newfoundland, in sagas we are told, of Eric the Red, who Vikings led

Omar Blondal was een van de belangrijkste vertolkers van Nieuwfoundlandse folkmuziek en een fascinerend figuur in de Noord-Atlantische folkwereld. Hij groeide op in een IJslands-Canadees gezin en ontwikkelde zich tot een multi-instrumentalist. Naast zijn zang bespeelde hij gitaar, viool en piano. Zijn leven veranderde drastisch in 1955. Op weg naar IJsland, om het graf van zijn vader te bezoeken, maakte hij een tussenstop in St. John, Newfoundland. Daar solliciteerde hij bij een radiozender. De manager legde hem de Gerald S. Doyle Songbook voor, een verzameling traditionele Newfoundlandse liederen. Blondal kende het repertoire niet, maar was meteen verkocht. Hij ontdekte dat hij bijna geen van deze liederen ooit was opgenomen en zag een culturele goudmijn. Omar Blondal is de brugfiguur die traditionele Newfoundlandse muziek uit de keukens, vissendorpen en liedbundels naar een groter publiek bracht. Hier is hij nu te beluisteren met de song The Sealer Song. MUZIEK

0: For at a dance no girls can prance, nor dress in style more grander, for an Irish reel that takes the heat to please a Newfoundlander. So here's success to Susie Bess and girls from all out harbours, for a cassette in a sealer's tin that's never saw the burn.
1: Zeemanskoor Lauwers Oog is een karakteristiek en authentiek zeemanskoor uit Noord-Nederland. Het koor heeft een sterke band met de geschiedenis van de Lauwerszee en bestaat grotendeels uit mannen die zelf op zee hebben gewerkt. Het koor ontstond uit de spontane samenzang van mannen uit Lauwers Oog. Dit ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de afsluiting van de Lauwerszee. En het was 23 mei 1969. Hun repertoire bevat vele zelfgeschreven songs die zijn gecomponeerd door dirigenten, accordeonisten en koorleden. Ik durf niet te zeggen of ze nu nog bestaan, maar hier hoort ze nu met de song Halende Netten.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag 2 opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De buurgemeente ving vannacht voor de 2e keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De burgemeester ging daar alleen mee akkoord, onder de toezegging dat er vandaag 2 nieuwe locaties worden geopend. Waar is nog niet bekendgemaakt. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand in een woning. Die brak vanochtend vroeg uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de vlammen hun huis uit. Het dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er eigenlijk een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden vanmiddag. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel weer wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Dit is Cultuurkompas, de uitgaansagenda voor Noord-Groningen. Met Jacques van Bracht bij Omroep Eems Delta en Omroep Het Hoge Land.
1: Een hele goede morgen. Het is zaterdag 23 mei. Elke dag biedt er ruimte om iets nieuws te ontdekken. Vandaag neem je mee naar plekken waar kunst, muziek en voorstellingen het noorden kleur geven. Samen met technicus Walter Sporrel gaan we op pad. Met tips om erop uit te gaan en fijne muziek. Mijn naam is Jacques van Bracht en dit is Cultuurkompas.

We beginnen vandaag in Warffum met het Zonnebloemenfestival in de Kunstkerk. Soms ontstaan de meest bijzondere culturele dagen van iets groters, wat groter is dan kunst alleen. Vanuit betrokkenheid, vanuit het idee dat woorden en muziek ook iets kunnen betekenen voor mensen die ver weg leven, maar dichtbij voelen. Vandaag, 23 mei, is er in de Kunstkerk in Warffum het Zonnebloemenfestival. Een benefietdag waarvan de opbrengst gaat naar Protect Ukraine. De organisatie ligt in handen van schrijver Jackie Kuiper en Maurits Chabot, samen met hun schrijverscollectief. Het wordt een dag waarin verhalen, muziek en ontmoeting samenkomen, met optredens van verschillende schrijvers en makers. Onder andere Lisa Weda, Maurits Chabot zelf, Teddy Tops, die luisteraars misschien kennen van Radio 1, een uur cultuur, en dichter Daan Doesburg. De Kunstkerk verandert die dag vandaag in een plek waar mensen kunnen luisteren, rondkijken en elkaar ontmoeten. En er is ook een kleine markt op het plein. Het festival begint om 11 uur, het is net begonnen, en loopt tot 4 uur in de middag. Dus als je in de buurt bent en je hebt zin om daar naartoe te gaan, het Zonnebloemfestival in de Kunstkerk Warffum. De toegang is 10 euro en alle opbrengsten gaan naar hulp aan Oekraïne.

We gaan verder in Leens. In de Peterskerk van Leens klinkt vanavond muziek die bijna 3 eeuwen geschiedenis overbrugt. Daar speelt de jonge organist Wiebre Jonkers op het beroemde Hinsorgel uit 1733. Een instrument dat al generaties lang door de kerkruimte ademt en dat bij veel organisten een legendarische status heeft. Het concert draagt de titel In Wind en Vuur en sluit aan bij Pinksteren. Dat hoor je terug in het programma. Muziek waarin beweging zit, opbouw en soms bijna iets onstuimigs. Wiebre Jonkers behoort tot een nieuwe generatie organisten. Hij is 26 jaar. Hij studeerde in Amsterdam en won vorig jaar de Martini Organ Competition Groningen. Voor Leens is dit zijn eerste optreden. Op het programma staan werken van onder meer Matthias Wekman, Jean Titelouze en natuurlijk Johann Sebastian Bach. Het concert begint vanavond om 8 uur en duurt tot 9:30. Kaarten zijn verkrijgbaar via de organisatie en aan de kassa. De entree bedraagt €12,50. En wij laten nu een modern organstuk horen. Het is niet wat op het programma staat bij Wiebre Jonkers vanavond, maar wel laat horen dat orgels nog steeds heel mooie muziek kunnen maken, ook in deze tijd.

We gaan verder met het Feest van de Geest. Tussen Hemelvaart en Pinksteren veranderen tientallen kerken in het noorden tijdelijk in plekken waar kunst, stilte en verhalen elkaar ontmoeten. Feest van de Geest is inmiddels een vertrouwd evenement geworden, maar het idee blijft bijzonder. Kunstenaars laten zich inspireren door het thema Pinksteren, door spiritualiteit, door de gebouwen zelf waar hun werk terechtkomt. Daardoor ontstaat er iets wat je niet vaak ziet. Oude kerkgebouwen waarin eeuwige geschiedenis voelbaar zijn, gecombineerd met hedendaagse kunst die vragen stelt of juist ruimte laat voor eigen gedachten. Een van de deelnemers dit jaar zijn de tweelingzussen Anne en Aati van Twillert. Anne werkt vanuit verwondering en troost. Huizen, vogels en dagelijkse beelden keren vaak terug in haar schilderijen. Aati onderzoekt juist verbinding. Het idee dat mensen soms elkaar begrijpen zonder woorden, zoals vogels die samen bewegen, of zoals een tweeling die elkaar aanvoelt zonder uitleg. En zij zijn in de kerk De Wijngaard in Uithuizermeede. De deelnemende kerken zijn verspreid over Noord-Groningen, onder meer in Appingedam, Rodeschool, Ten Boer, Uithuizermeede en Winsum. De kerken zijn geopend van 1 tot 5 uur 's middags tijdens het Pinksterweekend.

0: We gaan verder in Uithuizen met Woeste Hoogte, Engelse romantiek op de Menkemaborg. Op tweede Pinksterdag lijkt het even alsof je vanuit Groningen rechtstreeks een Engelse roman binnenloopt. De Menkemaborg in Uithuizen verandert dan in de wereld van Jane Austen en de Bronte's. Met kostuums, muziek, boeken, roofvogels en figuren die zo uit een 19e eeuws verhaal lijken te zijn gestapt. Tijdens Woeste Hoogte draait het niet alleen om kijken, maar vooral om beleven. Op het terrein lopen historische personages rond. Er zijn danslessen, marktkramen en concerten in de tuin. Muziek klinkt er van Stage Strings, een trio muzici dat onder andere melodieën speelt uit Bridgerton en Downton Abbey. En boven de tuinen vliegt tijdens de demonstraties roofvogels van Valkerij de Walde. Ook liefhebbers van boeken komen aan hun trekken. Er zijn lezingen over Engelse literatuur en het dagelijks leven in Victoriaans Engeland. De Menkemaborg is op tweede Pinksterdag geopend van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags. Een toegangskaart voor borgtuinen en activiteiten is €15.
1: Dit is Cultuurkompas, de uitgaansagenda voor Noord-Groningen.

We gaan verder in Leens. Op tweede Pinksterdag openen in heel Nederland kastelen en buitenplaatsen hun poorten voor het publiek. En ook op Verilsum in Leens gebeurt iets bijzonders. Dit jaar staat er alles in het teken van liefde. Niet alleen romantische liefde, maar ook liefde voor geschiedenis, voor verhalen en voor plekken die generaties hebben overleefd. Het landgoed verandert die dag in een plek waar je rustig kunt rondwandelen, picknicken en tegelijk een stukje verleden binnenstapt. Tussen de lanen en tuinen loopt namelijk een 19e-eeuwse figurant rond in historische kleding. Mensen die het verleden even zichtbaar maken, alsof de tijd voor een middag een andere richting kiest. Met een intreekaart krijg je toegang tot het hele terrein, inclusief tentoonstellingen en de beeldentuin. Verilsum is geopend op maandag 25 mei van 12 tot 5 uur.

0: We gaan verder in Opmaarhuizen. Soms stap je een ruimte binnen zonder verwachtingen. Een oude schuur misschien, houten balken boven je hoofd, de geur van steen en hout. En ineens blijkt die ruimte gevuld met kunst. Dat gebeurt momenteel in Opmaarhuizen. Daar is een selectie schilderijen te zien uit de collectie van kunsthandel en lijstenmakerij Ongering uit Groningen. Een naam die in Groningen al meer dan 100 jaar bestaat. Vier generaties lang hield dezelfde familie zich bezig met kunst, lijsten maken en het zichtbaar maken van kunstenaars voor een groter publiek. Nu hangt een deel van die verzameling in de grote schuur van de N. Jans Heert. En juist die combinatie werkt mooi. Oude schuren en hedendaagse kunst versterken elkaar soms onverwacht. De tentoonstelling is vrij toegankelijk en nog te bezoeken tot en met 28 juni. Op vrijdag, zaterdag en zondag zijn de deuren geopend van 1 tot 5 uur in de middag.
1: New single.
2: You think you're
1: so
2: good?

0: Cultuurkompas.
1: We gaan verder in Delfzijl. Met de Pinksterfeesten. Een evenement dat in Delfzijl bijna net zo vanzelfsprekend is.

0: speelt het Noord-Nederlands Orkest op het strand. Onder leiding van dirigent Sander Tepe klinkt daar veel muziek met de wind vanaf zee op de achtergrond. Op zondag verschuift de sfeer opnieuw. Dan zijn er onder meer internationale zeilwedstrijden, een Ibiza-festival en live optredens. En op maandag volgt het grote strandfeest met artiesten als Welen met band, Mooibark, het feestteam en de tributedames van K3 Alle Kleuren. De Pinksterfeesten lopen tot en met maandag 25 mei en vinden plaats op verschillende locaties in Delfzijl.
1: Yeah!

We gaan verder in Zoutkamp. Niet alleen Delfzijl heeft een Pinksterfeest, Zoutkamp heeft dat ook. In Zoutkamp is Pinksteren meer dan een lang weekend. Het is een traditie die diep in het dorp zit. Wat ooit begon vanuit de wereld van visserij en gemeenschap groeide uit tot een evenement waarin historie en feest moeiteloos naast elkaar bestaan. Tijdens Vlaggetjesdag staat het dorp volledig in het teken van de garnalenvloot en het leven aan zee. Er is een jaarmarkt, een streekmarkt, het Visserijmuseum opent zijn deuren en bezoekers kunnen kennis maken met verhalen en tradities die al generaties meegaan. Een van de vaste momenten is het vertrek van de garnalenvloot. Bezoekers kunnen zelfs meevaren op schepen en de vlinderbalg. Later op de middag volgt de ontvangst van de garnalenvloot.

0: Koningin, moment dat al jaren onderdeel is van het programma. En tussendoor klinkt overal muziek. Van het smartlappenkoor tot live optredens en muziek in de horeca tot diep in de avond. Vlaggedinsdag in Zoutkamp vindt plaats op maandag 25 mei. En de activiteiten lopen vanaf de ochtend door tot laat in de avond. Er is nog veel meer te doen tijdens het Pinksterweekend. Check de website pinksteren-zoutkamp.nl voor het hele programma.
1: Dit is Cultuurkompas, de uitgaansagenda voor Noord-Groningen. Met Jacques van Bracht bij Omroep Eems Delta en Omroep Het Hoge Land.

We gaan verder in Hanwert. Soms kijk je naar een schilderij en denk je, hoe krijgt iemand dat voor elkaar? Hoe ontstaat uit water, papier en wat kleur ineens een landschap of een sfeer? In Hanwert kun je zondag dat van dichtbij zien. Aquarellist Ari Jekel geeft in de doorrit bij Café Hamming opnieuw een demonstratie van zijn werk. De belangstelling voor een eerdere editie was zo groot dat er nu een vervolg komt. Jekel woont sinds 2007 in Hanwert en schildert vooral wat hij om zich heen ziet. Landschappen, wolkenluchten, ruimtes en plekken die veel Groningers meteen herkennen. Bij aquarel draait het veel om timing, om loslaten ook. Water kiest soms zijn eigen richting en daar moet een schilder maar in en mee bewegen. Bezoekers kunnen niet alleen kijken en vragen stellen, maar ook zelf ervaren hoe het is om met aquarelverf te werken. De demonstratie vindt plaats zondagmiddag 24 mei van 2 tot 4 uur en is onderdeel van de expositie In het spoor van de horizon die nog tot en met 7 juni te zien is.

We gaan verder in Eems Delta met het festival Terug naar het Begin. Er zijn festivals waarbij je van podium naar podium loopt. Er zijn festivals waarbij de omgeving bijna net zo belangrijk wordt als de artiesten zelf. Terug naar het Begin hoort duidelijk bij de laatste categorie. Van 29 tot en met 31 mei veranderen Wierde, oude kerkjes en historische plekken in Eems Delta opnieuw in kleine podia vol muziek, theater en verhalen. Het bijzondere is dat bezoekers hun eigen route maken. Vaak op de fiets, van dorp naar dorp, van kerk naar kerk. Onderweg ontstaan ontmoetingen die je niet plant. Een onverwacht optreden, een plek waar je nog nooit bent geweest. Of een artiest die je nog niet kende. Een van de optredende artiesten dit jaar is Maite Veenstra. Een jonge Friese singer-songwriter die afgelopen jaren meerdere prijzen won. En een opvallend nieuwe stem is binnen het Friese muziekgeweld. Ze speelt in de Mariakerk van Krewert. Haar muziek beweegt tussen dromerige indie-pop, elektronische invloeden en verhalen over verlangen, hoop en dromen. Terug naar het Begin vindt plaats van vrijdag 29 tot 31 mei op verschillende locaties in Eems Delta. Het volledige programma en tickets zijn te vinden via terugnaarhetbegin.nl. En wij draaien nu Maite met Nimmer.

0: We gaan verder met onze laatste tip. Nog een tip voor wie tijdens de Pinkster Weekend graag even de natuur intrekt. Op zondag 24 mei is het dag van het Nationaal Park. Door heel Nederland staan natuurgebieden die dag extra in de aandacht. Dit jaar draait het om biodiversiteit. De rijkdom aan planten, dieren en leven om ons heen. Ook in Nationaal Park Lauwersmeer zijn er verschillende activiteiten waarmee bezoekers het gebied op een andere manier kunnen beleven. Samen met gidsen kun je op zoek naar vogels van kleine soorten zoals het winterkoninkje en goudhaantje tot indrukwekkende roofvogels als de zeearend. Er zijn ook excursies waarin juist de plantenwereld centraal staat. Want tussen graslanden, oevers en water groeit vaak meer dan je op het eerste gezicht ziet. En voor de nieuwsgierige speurneuzen is er een activiteit waarbij het leven onder het wateroppervlak wordt onderzocht. Want zelfs in een ogenschijnlijke rustige sloot of plas lijkt vaak een complete wereld verborgen te zitten. De activiteiten vinden plaats op zondag 24 mei. De deelname is gratis. Een verrekijker meenemen is geen slecht idee en stevige schoenen trouwens ook niet. Want sommige ontdekkingen beginnen gewoon met rustig kijken.
1: Dit is Cultuurkompas, de uitgaansagenda voor Noord-Groningen.

Voor ons zit het er weer op. Dankjewel voor het luisteren naar Cultuurkompas. Dus als je de kans hebt, ga erop uit. Loop een galerie binnen, bezoek een concert, neem iemand mee naar een tentoonstelling of laat je verrassen door een plek waar je normaal voorbij zou rijden. Blijf lekker luisteren. Hierna is het rondje Eems Delta. Milsen is onderweg naar de studio en hij neemt je mee op de route van het rondje. Wij zijn er volgende week weer. En graag tot de volgende Cultuurkompas.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. In China is de eigenaar opgepakt van de mijn waar gisteravond een gasexplosie plaatsvond. Zeker 90 mensen zijn daarbij omgekomen. Ook zijn honderden mensen naar het ziekenhuis gebracht. Reddingswerkers zoeken in de mijn naar meer slachtoffers. Mogelijk zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. De Democratische Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Het weer, een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch Expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Dit is Rondje Eems Delta.
1: Met Nelson Zwerver.
2: Ja, een hele goede middag. Bluff, die zong het al. Het is zaterdag en het is niet alleen zaterdag, maar het is het Pinksterweekend. En wie een beetje van Delfzijl weet, die weet dat er met Pinkster dan heel veel te doen is. En een van de dingen die er vandaag te doen is in Delfzijl is de Pinkster Trail. Mensen kunnen wandelen, mensen kunnen hardlopen. En het leuke is dat Marijke en Dirk daar de hele middag bij zijn. Dus we schakelen lekker over in deze uitzending naar de Pinkster Trail, die al in volle gang is. En Marijke die zal allerlei deelnemers en organisatoren aan de tand voelen en lekker sfeer maken. Dre zit achter de knoppen, ik zit achter de microfoon en je moet het doen met lekkere muziek vandaag dus en een heleboel reportages vanuit Delfzijl. Het is prachtig weer. Ik wens je alvast een leuke uitzending. We beginnen met Alphaville. Dit is de klassieker Forever Young.

0: Alphaville en Forever Young. En we schakelen lekker over naar Marijke in de Pinkster Trail. Hey Marijke, hoe is het?
1: Ja, hey Melzel. Ja, nou echt, wat een gezelligheid. Echt een enorm leuke sfeer. Ja, we zijn overal al doorheen gekomen. Het Seaport gebouw, Groningen Seaport. De Wagenborg gebouw, ook een bijzonder gebouw. Ja, en wij gaan nu door de... Ja, Vormsumerborgschool is dit. Heet die Vormsumerborg, zeg ik het goed, mensen? Ik heb geen idee. Overal gezellige muziek ook. Maar ja, we gaan door de school. Heel wat leuk. En ik loop hier naast Michelle tent. Dag Michelle.
2: Hallo.
1: Hey, en zeg, waarom doe jij mee?
2: Nou, Cheryl en ik dachten van laten we dit jaar ook een keer overdag iets doen met Pinksteren.
1: Ja, gunstig voor jou. Ja, lijkt me handig.
2: Je wordt ook een dagje ouder, hè?
1: Uiteraard. Hey, en dus is jouw eerste keer dat je meeloopt?
2: Eerste keer.
1: En tot nu toe, ben je aangenaam verrast?
2: Ja, het is heerlijk weer. Mag wel iets wolkje voor het zonnetje, maar het is heel leuk, gezellig.
1: Ben je op een plek geweest dat je dacht, nou, ongekend?
2: Groningen Seaport en de kerk in Vormsum vonden we wel echt heel
1: leuk. Ja, zijn we inderdaad ook nog. En kijk, op dit moment komen wij langs een soort van snackpoint. En nou, wat ontzettend leuk hebben zij komkommetjes en tomaatjes. Nou, kijk, dus dat is echt, je wordt heel goed verzorgd onderweg. Overal staan ook mensen die goed de weg aanwijzen. Hé, hey, en ga je hem helemaal uitlopen, Michelle?
2: Tuurlijk.
1: Ja, zei je.
2: Nou...
1: Ja, dat denk ik wel, dat denk ik wel. Ja, en hoe ver zijn we eigenlijk onderweg? Hebben jullie een idee? Jij spiekt gewoon op je smartwatch.
2: We zijn nu volgens mij bijna 3 kilometer onderweg.
1: Bijna 3 kilometer. Nou, het voelt soms als 30, maar dan mag de pret niet drukken.
2: Toch? Zeker.
1: Oké, nou dus Mels, je hoort het al. Een en al gezelligheid. En dat met die 3 kilometer nog. We hebben nog 7 te gaan. Ja, ik zou zeggen, luister maar weer mee. En dan zul je zien op welke locatie wij weer zijn. Terug naar de studio. I can't

0: Alex Warren was dat met Burning Down. En goed, je bent bij Omroep Eemsdelta, rondje Eemsdelta hier op deze Pinksterzaterdag. En we zenden de hele dag live uit vanaf de Pinkstertrail. En Marijke en Dirk die lopen de hele dag lekker rond en die zien wel wat er voor de microfoon komt. Dus ik weet niet of we contact hebben met Marijke.
1: Jazeker,
0: ja,
1: Belson, hoor je mij?
0: Ben je gewoon,
1: ja,
0: zeker.
1: Nee. Ja, ja. Ja. We zijn, ik moest even wachten op Dirk, want Dirk was even gestrand in de kerk. Dus ja, nu lopen wij weer verder. Ja, en op dit moment gaan wij weer naar de volgende locatie. En ik denk dat het even een klein stukje wandelen is. Dus dat wij nog niet zoveel nog dingen gaan tegenkomen zo. Maar wat wel ontzettend leuk is, dat je, ja, al die mensen gaan nu, we lopen door het park van Farmsum heen. Ja, bij jou is het park van Farmsum, Dirk. Ja, dit te noemen. Ja. En dan zie je toch mensen lekker ook genieten onder de bomen. Want ja, wat een heerlijk weetje hebben we toch bij dit Pinksterfeest, Melson. Ja, ik zou zeggen, een lekker plaatje, want daar ben jij weer goed in. En dan hoor ik je zo terug naar de studio.
0: Prima.

0: dat was weer fantastische muziek geregeld door Melson André. Ja, en we staan hier ondertussen in Farmsen bij de Aeolus, de kerk. Ja, en hier is het ijsjes, de molen natuurlijk. Ja, de hitte slaat af en toe wat toe, mensen. Maar goed, ik sta hier naast Ineke. Dag, Ineke.
1: Ja, hallo, Marijke.
0: En jij staat die ijsjes uit te delen.
1: Ja, ja, dat klopt. Dat klopt. Oh, die wil ook pap maar.
0: Ja, ze gooien gewoon in je doosje.
1: Ja, ja.
0: Maar goed,
1: nou,
0: ja, voor lekker Dracula-ijsjes. Wel goed weer verzorgd.
1: Ja, goed verzorgd, hè?
0: Ja, ja, help je al heel lang mee als vrijwilliger?
1: Ja, klopt. Ieder jaar.
0: Ieder jaar. En hoeveel jaar doe je dat al?
1: Ik weet niet hoeveelste...
0: Maar jij bent zelf ook een fanatieke sportster.
1: Ja, ik ben zelf ook wel fanatiek.
0: Heb je zelf al wel eens meegedaan?
1: Nee.
0: Nou ja, zeg.
1: Nee, ik heb nog nooit mee... Dames... Ik heb nog nooit meegedaan.
0: Ze is een hele fanatiek, hoor. IJsje, iedereen slaat ze hier niet over. Hé, hey, en wat vind jij zo mooi in de molen hier in Farmsum?
1: Ja, mooie molen.
0: Het is een mooie molen. Jij bent hier dit jaar gewoon gepositioneerd en daar moet je het mee doen.
1: En daar moet ik het mee doen.
0: Ja. Wissel jij straks dan nog van punt?
1: Nee. Wij blijven hier staan.
0: Oh ja, dat begrijp ik. Oh, mensen hebben echt wel zin in met
1: het gewisseld, hoor, voorgaande jaren.
0: Als het misschien heel slecht weer was.
1: Ja, maar nu op één punt. Ja.
0: Hey, en wat vind je hier zo leuk aan om mee te helpen?
1: Ik vind het gewoon leuk. Alle sporters, alle sportieve mensen. Ik vind het gewoon een leuk evenement.
0: Vind je Dirk en mij ook sportief?
1: Wat zeg je?
0: Vind je Dirk? Nou, vind je Dirk en mij ons ook?
1: Jullie hartstikke sportief.
0: Nou, lieve luisteraars, ik hoop dat dit nog goed overkomt. Ik denk dat het thuis wat voor verkoeling. Wij nemen even een ijsje. Nou, bedankt Ineke. Terug naar de studio.
1: Ja.

0: Bert Hadders en de Nozems als Julio gaat zingen. En ik weet niet, Marijke, ga jij ook zingen of ga je alleen maar praten?
1: Nou ja, ik heb die kwaliteit helaas niet meer als hoor,
0: nou,
1: wat dat betreft.
0: Ja,
1: nee, dat... Ja, maar dat kan ik nou net niet. Ja, dan moet je toch wel... ik moet zeggen, die muziekjes jij opzet... Ja, dat is gewoon lekker swingend voor bijna 100 wandelen. Dus wat dat betreft, ga lekker zo door. Want daar ben jij dus echt weer goed in. Maar ja, nee, we zijn onderweg nu. Hè. We lopen ondertussen door Farmsum. Helemaal begonnen bij het museumaquarium. Ja, ze verwennen je goed met water. En lekker ijsjes dus onderweg. Ja, de mensen hebben er gewoon zin in. Lekker gevoel. En ik moet zeggen, ze helpen goed bij het oversteken. Complimenten aan de organisatie. Het is weer supergoed geregeld. Ja, en ondertussen lopen wij nog naar, ik denk, het volgende bedrijf. En dat is Hovecon. Ik wist dat ongeveer. Maar goed, dat duurt nog wel eventjes. Ja, ik denk een paar kleine minuten. En dan, ik zou zeggen, draai nog een lekkere plaatje. En dan zijn wij, denk ik, ondertussen wel gearriveerd daar. Goed idee?
0: Is goed.

0: Gaat het mooi?
1: Ja, hartstikke mooi. Ja, boven verwachting. Echt niet normaal.
0: Dat is mooi.
1: Ik had hier niet verwacht.
0: Nou, kijk eens even. Och, dat was een heerlijk zomers nummertje inderdaad. En ondertussen zijn we inderdaad aangekomen bij Hoveecon. Dag, Homme van de Veen.
1: Ja, zeker.
0: Hé, wat mooi. Heb je het hier weer voor elkaar voor de lopers?
1: Ja, boven verwachting. Ik had dit niet verwacht. Echt top. Iedereen is enthousiast. Ze vinden het leuk. We hebben er een goed gevoel bij. En we kunnen ook echt wat laten zien. Dat is het leuke weer.
0: En wat dacht je toen de eerste kwamen? Die renden gewoon door jouw gebouw heen.
1: Ja, ik dacht dat dat maar goed gaat, maar dat ging hartstikke goed.
0: Je bent er zelf niet achteraan gerend.
1: Nee, dat lukt me niet meer. Het was laat gisteren.
0: Jij hebt je naar je zin met de Pinksterfeesten?
1: Ja, ik geniet wel volop. Ja.
0: Ja, en dat vind jij fantastisch, hè? Sowieso mag jij graag. Jij sponsor natuurlijk enorm. Jouw mooie naam hangt ook al bij het hoofdpodium. Ja. Heb jij dat hoofdpodium al gezien?
1: Ja, dat ziet hartstikke top uit.
0: Lekker, hè?
1: Dat was echt een succes dit weekend.
0: Ja, dat denk ik ook. En leuk dat ze bij jou door bedrijf heen mochten.

0: elk gereedschap op de juiste manier aan de wand.
1: Ja, dat is een visitekaartje, ja. Ordinair rijden, veiligheid, hou ik van.
0: Ja, daar ben jij goed in, Homme. Ja. Nou, je hebt het weer super voor elkaar. Lekker weer erbij, dus houd het goed in de gaten. Dankjewel voor je tijd. En wij nemen eens even een kijkje in een andere locatie van jullie. Hey, dankjewel. Fijne dag nog. Terug naar de studio.
1: Ja, dag.

0: En een lovely day is het zeker. Je hoorde Bill Withers met zijn klassieke liedje. Het is prachtig weer hier in Delfzijl. Het is het Pinksterweekend en dat betekent dat de Pinkstertrail in volle gang is. Je luistert naar Rondje Eems Delta en Marijke is de hele middag al op pad om die 10 kilometer te lopen. En die gaat allerlei leuke locaties af. Even horen waar ze nu is.
1: Nou, ik sta nog steeds bij Hovinkel, want het is gewoon veel te gezellig. Ja, en Dave moet natuurlijk even de camera verwisselen. Ja, de vrijwilligers krijgen allemaal een tasje met lekkers en broodjes. En ik zie hier een, dat een smult van een krentenbol met kaas en de ander van een lekker banaantje. Ik heb zelf door Van Bea van de Hovinkel, heb ik een lekker

0: glaasje water gehad waar ik eigenlijk wel een beetje naar snakte. Ja, en ik moet zeggen, we hebben een klein probleempje. Want wij moeten misschien met de bezemwagen worden opgehaald. Want wij hebben het weer veel te gezellig onderweg. Dus ik zou zeggen, draai jij nog maar een snel plaatje. Nemen wij snel de benen. Want anders komen wij natuurlijk weer niet terug. Dus ik zou zeggen, terug naar de studio.
1: Zet hem op.
0: Joehoe.

0: Guus Meeuwis met Het is een nacht, een grote doorbraak ooit in de jaren 90. Marijke die is druk bezig met lopen van het Pinkstertrail. Maar je zou bijna vergeten dat het ook nog gewoon in Delfzijl dat de Pinksterfeesten druk aan de gang zijn. De hele dag en het hele weekend zijn er allemaal leuke dingen te doen. Bij de Boegschroef zijn traditionele ambachten te zien. Live muziek, kinderactiviteiten, foodtrucks. Vanmiddag om 14:15 is de terugkeer van de Admiraalzeilen. Een maritiem spektakel in de haven van Delfzijl. Dus dat wordt ook wel mooi. Met zeil- en motorjachten. Die varen dan allemaal informatie langs het admiraalschip. Dan nog roeiwedstrijden vanmiddag. Ook in de haven. Op het Damsterdiep. En dan vanavond een strandconcert op het strand door het Noord-Nederlands Orkest. Dat wordt ook wel een bijzondere ervaring. Dat is vanavond op het strand van Delfzijl om 8:30. Ondertussen gaat de Pinkstertrail gewoon door en wij doen hier bij Rondje Eems Delta verslag van die mooie wandeltocht. Je hoort straks Marijke weer, of nu alweer?
1: Nou,
0: wacht eens even.
1: Bijna katastrofe.
0: Oh nee, wat nou?
1: Ik eigenlijk. Jij valt lachen, want dat was echt niet te doen. Ja, nee, geen Jay niet bijna op zijn snuitje. Wat bijna katastrofe. Maar goed, ik heb hem gered. Hè? Nee, maar goed.
0: Dan moet je wel even vertellen wat er gebeurd is. Dat willen wij even horen.
1: Wij liepen dus gewoon. Maar wij waren van de 1200 deelnemers. Lopen met z'n tweeën door de Farmsmahaven. Ja, en we waren zo aan het genieten van de omgeving dat Dirk zo met zijn voet in het gootje stapte. Nou, die ging bijna op zijn snuitje. Dus, ik redde. Ja, meneer, mensen, u moet thuis even in beeld denken nu gaan. Maar echt, hadden we bijna paniek. Dat was pas een spektakel geweest. Maar goed, dan mag de pret niet drukken. Wij gaan nu door naar Robertus de drankenhandel. Ik denk dat het tijd is dat we Dirk een beetje moeten laten afkoelen. Dus,
0: lijkt me heel verstandig. Wij draaien nog even een lekker plaatje en dan kunnen jullie ondertussen weer een beetje bijkomen. En dit hoor je nergens anders dan bij Rondje Eems Delta, mensen. Unieke radio.
1: Superleuk, Melzon.

0: Ja, dat was Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling. En ook straks in het tweede uur van Rondje Eems Delta, dan hoor je Marijke nog. En wat ze allemaal weer beleefd op de Pinkster Trail. Dus even kijken, Marijke, hoe is het daar nu met jou?
1: Nou ja, wij zijn weer... we hebben er even een borrel in gegooid bij Robertus Drankenhandel.
0: Ah,
1: ja, daar ging het weer beter. Maar en, je moet ook, weet je, dat je daar gewoon, dat ze dat zo hebben opengesteld. Fantastisch. Wij lopen naar een lange volgende onderdeel.
0: Nou, dat klinkt
1: terug
0: heel erg goed.
1: Studio.
0: Ik ben heel benieuwd wat je komende uur. Dat is allemaal straks na het nieuws natuurlijk. En vergeet niet dat je de hele dag en zelfs het hele weekend nog heel veel leuke dingen kunt doen. Het is Pinksteren. Het is prachtig weer. En Delfzijl bruist weer eens. Wij zijn erbij hier in Rondje Eems Delta. Tot straks na het nieuws.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 worden.
0: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrum is vogelgriep ontdekt. De ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze een rechtszaak over klimaatbeleid tegen de staat won. Ze was een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie. Marjan Minnesma was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloes over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer, we trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend zonnig en het wordt 25 tot 29 graden. Vanmiddag kan het aan de kust wat afkoelen door wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert
5: Jansen, technischexpertjansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Dit is Rondje Eems Delta
1: met Nelson Zwerver.
2: En welkom bij het tweede uur van Rondje Eems Delta. We zijn de hele dag bij de Pinkster Trail in Delfzijl. Door Delfzijl moet ik zeggen. Het is een wandeltocht en een hardloopwedstrijd van 10 kilometer. Langs mooie plekjes, maar ook door bijzondere locaties. Marijke en Dirk die lopen de hele middag al. En die beleven onderweg van allerlei avonturen. Net waren ze al bij een drankhandel en een fabriek en een molen. En ze krijgen allemaal leuke dingen toegestopt. Dus even kijken waar ze nu uit hangen. Hey, Marijke.
3: Ja, nou Melzen, dat zeg jij goed, hè. Het is de Pinkster Trail, dat duurt de hele dag. Nou, zeker bij ons. In principe is het 10 kilometer. En als je dit wandelt, is het gemiddeld met de kleine activiteiten onderweg. Zeg eens, pak hem ruim een breedje binnen 3 uur makkelijk terug zou kunnen doen. Nou, ik ben blij dat wij maandag om 11 uur het vuurwerk nog gaan zien als dit zo doorgaat. Want ik vraag hem af. Ja, nog even. En die, ja, de boedelwagen komt ons echt halen. Nee hoor, we zijn net door de scheepswerf van Nister naar Sande gegaan. Ja, en dat zijn gewoon ook wel de dooiere stukken om naar die locaties te kunnen. Dus ja, wij wandelen nu gewoon heerlijk in de brandende volle zon. Met een lekker temperatuurtje. Dat je denkt, waarom doe ik dit? Nou, dan mag de pret niet drukken, want daar ligt het niet aan. Dus ja, ik zou zeggen, draai nog maar een plaatje. Want voordat wij weer terug zijn, kan nog wel even duren.
2: Nou, dat klinkt goed. Ik ben heel blij dat we hier in de airconditioning zitten in deze fantastische studio. En ik laat jou graag lekker lopen. En ik wens je nog een hele leuke tocht. We horen straks weer van je. Succes.
3: Joe, geniet van je airco daar.

0: Pharrell Williams en Happy. En Marijke, ben jij ook nog steeds happy daar op de Pinkster Trail? Nou,
1: ja, zeker ben ik happy. En dat niet alleen. We waren liep al langs over de brug waar ze lekker verkoeling hadden. Dus ja, worden we net kleine kinderen even hè, met je voeten door het water stampen. En ja, dat verkoeling helpt wel. Maar goed, we zijn nu aangekomen bij de brandweer. En ja, echt voor de mensen thuis. Dus straks een kijktip. Volgende week zijn deze beelden weer op onze tv-kanalen te zien. En ons YouTube-kanaal. Maar wat ik nou toch tegenkom, als je deze trail doorloopt, moet je niet bang zijn voor honden. Want wat ik nou toch tegenkom, ja, ik zou zeggen, blaffende honden bijten niet. Maar het is maar goed dat deze goed is aangeleid. Dus ja, voor de mensen die nu luisteren, kijkt u straks gerust thuis volgende week naar deze beelden van deze mega hond. Nou, ik neem jullie gewoon lekker mee, want we lopen nu naar de brandweer. Oeh, Dirk, pas op voor die hond, hè, dat je hem pas... Oeh, god, ja, daar gaat hij al. Oh jee. Maar goed, ja, we passeren dus nu de brandweerwagens opgesteld. Ze hadden dus beloofd er een groot spektakel van te maken. Oh, en wat mijn oog nu toch ziet hier, jongens. Nou, ik hoopte het al. Een regendouche. Nou, daar gaan wij zeker even... Oh, mag ik wil gaan... Oh god, wie is dit dan? Wie ligt hier? Oh, wacht even. Goedemiddag, met welke brandweerman spreek ik?
2: Dennis Klaassen.
1: Dag Dennis.
2: Goeiedag.
1: Wie is dit dan?
2: Nou, die heeft de douche nog niet gehad, dus die zit even uit te hijgen.
1: Oh, maar ik wil ook even onder de douche. Wat lijkt me dat toch enige. Daar heb je er goed...
2: Onderdoor. Ja, je kan er onderdoor. Het is gewoon drinkwater, dus het loopt lekker onderdoor.
1: Doen veel mensen dit?
2: Laat je verkoelen. Ja, nee, heel veel doen dit. Ja, vooral de hardlopers. Ja. Maar met dit weer is dit heerlijk, toch?
1: Oh. Wat fantastisch. Hey, hoe vind je het gaan?
2: Heel goed, heel goed. Enthousiaste mensen, mooi weer, goede collega's, dus wat willen we nog meer?
1: Ja, en jullie hadden beloofd om het groots uit te pakken, hè?
2: Ja, nou, en ik hoop dat het gelukt is. Loop, laat je verrassen, loop lekker door de kazerne heen en ja, ik denk dat we ons best hebben gedaan.
1: Nou, oké, we laten ons verrassen, Dick. Want jij, kom, we nemen je luisteraars, we zijn live namelijk, dus we gaan gewoon lekker mee. Ja, nou moet ik zo meteen, misschien maak Dirk daar de beelden van, maar geloof me. Ja, ik kan nog steeds, want ik heb natuurlijk altijd apparatuur op en over, dus ik kan niet zomaar onder de regendouche door. Maar ik ga toch een stiekem een klein beetje proberen. Horen jullie die regendruppels? Wat een feestje is het hier. Oh, lekker hoor. Ik ga zo nog een keertje. Oh, en dan komen we hier langs hun reddingsboot, zien we hier ook. En er zijn meerdere brandweermannen. Lekker muziekje, je ziet al die pakken. Nou, ik ruik hier ook echt een hele mannelijke geur in al die pakken. Oh, kijk eens, hallo, met wie spreek ik?
3: Hallo, u spreekt met Danny Smil.
1: Oh, nog? Nou, wat gezellig. Hé, hey, wat zien we? Kom, laat eens zien, wat heb jij hier allemaal? Kom, oh mensen, wat leuk. Oh, gosje, Mickey, ik moet helemaal de brandweerwagen in. Nou, dan doe ik dat. Oh ja, nou we zijn helemaal live hoor, dus ja. Wat gezellig. Ja, nou, nou mensen, ik zit zomaar weer in de brandweerwagen. Wat een feestje zeg. Nou, vertel eens, wat zien we hier?
3: Wat u ziet, nou, dit is eigenlijk alles waar we mee onze inzet doen. We hebben hier een warmtebeeldcamera. We hebben hier ons ademluchtsysteem.
1: Nou, die warmtebeeldcamera gebruikt hij maar niet vandaag. Hij slaat uit.
3: Ik zou zeggen, die maakt overuren vandaag. Die gebruiken we ook inderdaad. Nou, we hebben daar handschoenen voor eventuele medische inzetten. Communicatiemiddelen.
1: Maar wat zijn dit voor spannende gordels?
3: Dit zijn onze ademluchtsystemen.
1: Oh.
3: Deze die gaan wij dragen als wij echt een gebied ingaan die besmet is met rook en dergelijke, zeg maar.
1: Oh.
3: Dan hebben we hier een lekker koelkastje, die is het allerbelangrijkste ding.
1: Nou, ook dat is een feestje.
3: Warme dagen, we hebben zonnebrandcrème.
1: Nou, zelfs dat ligt gewoon vast en veilig in.
3: Voorbereid. Ja, we zijn uiteraard helemaal voorbereid op alle situaties.
1: En hoe is het nou dit gisteren en vandaag? Nou, eigenlijk Pinkster is natuurlijk al woensdag officieel geopend. Maar hoe is het nou dan als brandweer nu deze dagen in Delfzijl? Gaat goed?
3: Gaat zeker goed, ja. Ja, we hebben nog geen meldingen gehad, maar we hebben gewoon een concentratiedienst. Dus er zijn gewoon altijd mensen paraat, zeg maar.
1: Jij ook dit weekend?
3: Ja, ik ben dit weekend ook paraat.
1: Hele weekend?
3: Ja, één Pinksterdag. En de tweede Pinksterdag ga ik ook even rondkijken.
1: Ja, dat snap ik. Ik denk dat je misschien nog een barbecue-brandje moet blussen.
3: Die kans is aanwezig, maar ik doe daar geen uitspraak over.
1: Nee, dat snap ik, dat snap ik. Nou, dat zou natuurlijk wel, dat zou nog in de lijn der verwachtingen kunnen liggen.
3: Zeker, ja, dat zou nog kunnen. Met dit weer, barbecue, ja, dat is zeker niet weg te denken.
1: Hé, hey, weet je wat ik nou echt een feestje vond net? Nou. Oh, die regendoek.
3: Ja, daar hebben we goed gedaan, hè. Ja. Daar zijn heel veel mensen blij mee.
1: Ja, dat snap ik. Hé, en waar moet ik zo nog om denken?
3: Waar u zo nog om moet denken, nou ja.
1: Moeten we daar er weer uit?
3: U mag hier er weer uit.
1: Kom, ga jij maar voor. Kom, we gaan huppetee. Ja. Oeh, god, ja. Nou, de sirene hebben we niet nodig. Dat ben ik zelf al wel. Hè? Of niet? Oeh, jee, dit gaat allemaal fantastisch. Hoppatee. Oh, kijk. Oh, leuk. En de meiden van de brandweer zijn er ook. Nou, wat gezellig. Och, en een oude brandweerwagen. Nou, het is hier fantastisch, Melson. Ik kijk mijn ogen hier uit, dus dat ga ik nog even doen. Ik zou zeggen, terug naar de studio.
4: Dit is Rondje Eems Delta.

0: Imagine Dragons en On Top of the World. Je luistert naar Rond James Delta vanmiddag helemaal vanaf de Pinkster Trail in Delfzijl. 10 kilometer, heel wat langer dan 10 minuten. Wandelen en hardlopen door Delfzijl. Mooie plekjes worden bezocht. En Marijke, jij bent erbij met je microfoon.
1: Ja, dat klopt. En we zijn nog maar net bij de brandweerweg. Dus nu moeten we weer een klein stukje lopen. En Dirk, help mij eens even. Waar lopen wij nu precies ongeveer? Wat is dan een mooie omschrijving voor de mensen?
2: Vlak bij
1: Damsterdiep. Vandaar bij de brandweer dan naar Damsterdiep. Langs het terrein van de gemeente. Ja, blijft oppassen voor de fietsen zoals u misschien hoort. Sorry, hoi. Ja. En echt wat er net weer is gebeurd bij onder die regendouche. Ik zat eronder met de brandweer. Nou, dat belooft wat, hè, Welsom.
0: Ja. Ik kan niet wachten om de beelden te zien later dit weekend op ons YouTube-kanaal en de televisie.
1: Ja, dat begrijp ik. Dat is echt een kijkje waard weer. Ja, en complimenten aan Dirk natuurlijk dat hij dat altijd zo goed in elkaar zet. Want horen jullie niet, maar die loopt ook de 10 kilometer mee, dus met die camera. Ja, het is toch fantastisch dat we met zo'n leuk team ook op pad zijn. Nog met Ruben en met Jesse, die maken ook beelden. Ja, en samen wordt het allemaal in elkaar gezet. Dus ja, we hebben ontzettend veel lol en gezelligheid ook onderweg. Ja, en wat ik zeg, we moeten ook een beetje opschieten. Want door al die lol en gezelligheid... tikt de tijd natuurlijk wel weer voorbij. Maar goed, ik ben in ieder geval lekker afgekoeld. Dus ik kan er zeker nog even tegenaan. Ik zou zeggen, ja, we moeten even doorlopen naar het volgende punt. En draai jij lekker die zomerse plaatjes maar door. Want daar genieten wij wel van.
0: Nou, dat gaan we zeker
1: doen. Dus terug naar de studio.
0: Oké, dan. Walk the Moon is dit met Shut Up and Dance.

0: Shut Up and Dance. Oh, ja, je hoorde Walk the Moon. En dat is een mooie, toepasselijke, lekkere nummer om lekker bij te wandelen. En dat is heel toepasselijk, want we zenden de hele middag uit vanaf de Pinkster Trail hier in Delfzijl. Marijke, jij hebt iemand voor de microfoon volgens mij.
1: Ja, dat klopt. Want weet je wat nou zo leuk is? Ja, dat is natuurlijk, kijk, voor Dave, voor oude knarretjes en voor mij, van uw jonge goddelijke dames. Maar de mooiste meisjes, die lopen ook al rond. Want, hey, kom, wacht. Hoe heet jij?
2: Mila.
1: En Mila, jij doet ook mee, hè? Hoe oud ben jij, Mila?
2: 11.
1: Hey, en jij deed ook mee, hè? Jij bent?
2: Joren.
1: En hoe oud ben jij?
2: 8.
1: Hey, en jullie lopen allemaal dus met papa en mama mee en nog je broertje. Ja. En hoe vinden jullie het?
2: Leuk.
1: Ja, en wat vond je het allerleukste wat je had gezien?
2: De brandweerkazijn.
1: De brandweerkazijn. Kom maar bij mij staan, want ze vinden het superleuk dat wij er zijn. Hey, en vind je het ook warm?
2: Aan het begin wel, alleen toen kwamen die sproeiers.
1: Ja, dat was leuk, hè?
2: Ja.
1: Ik had er ook zo'n plezier aan. En dan moeten we nog een klein stukje.
2: Oh, dat is fijn.
1: Ja, ben je er een beetje zat van?
2: Ja.
1: Ja, wel een beetje. Ja, dat snap ik wel. Ja, en dan zie je allemaal mooie dingen. Het is zo fijn om in de schaduw te lopen, hè?
2: Ja.
1: Hey, en wat vond je zo leuk ook aan dat je nu op de radio en de televisie komt?
2: Nou, gewoon. Ik wil altijd al een keertje op de televisie komen.
1: Ja, dat kom je dus nu. En je kan het ook ons op YouTube terugkijken, hè? Wist jij dat al, dat je ons op YouTube kan terugkijken?
2: Nee.
1: Nou, dat kan je dus gewoon volgen en dan kan je liken en dan kan je ons dus volgen. En dan staan jullie dus nu vanaf straks op YouTube en op de televisie. Cool, hè?
2: Ja.
1: Dus en dat gewoon door mee te lopen met papa en mama, met de Pinkstertrail. En jullie doen dat toch maar even, hoor, met je 8 en 11 jaar. En je broertje gewoon nog ook nog mee en papa en mama. Nou, dus ik zou zeggen, kom, we gaan met elkaar weer verder. En Dree en Melsen, moet je eens kijken, joh. Hele gezinnen doen mee, het is supergezellig. Ja, en zelfs voor iedereen is van jong en oud 10 kilometer in de benen alsof het niks is. Dus ik zou zeggen, voor die laatste kilometers, voor die kids, zet er een leuk nummertje op. En zodat zij ook swingen naar de finish gaan. Terug naar de studio.
0: Nou, hier een echt modern nummertje. Uit 1966 uit mijn hoofd. Good Vibrations.
3: Dit is Rondje Eems Delta.

0: Nou, speciaal voor de jongeren die meedoen aan de Pinkster Trail waren dit de Beach Boys. Jongens, even goed studeren, want dit is essentiële muziek. Dat hoort bij je opvoeding. Marijke, hoe is het inmiddels met jou?
1: Nou, ik ben ondertussen opgedroogd, want zo warm is het wel. En we zijn op zoek naar de volgende locatie. Dat is nog even zoektocht. We lopen hier nou tussen de steigers. Dus ik zou zeggen, ja, ik denk dat je nog wel een plaatje of twee minimaal kan draaien voordat wij eigenlijk weer wat te melden hebben. Want hier gebeurt niet zoveel. Ja. Er zijn wel de Pinkstervlag gehangen en zo, maar dan houdt het ook wel op. Ja, iedereen is natuurlijk ook achter thuis en zo. Of is al in Delfzijl Centrum. Dus weinig applaus onderweg op dit moment.
0: Nou, prima. Maar hoe is het met de deelnemers en zo? Loop je daar echt met heel veel mensen tegelijk? Of lopen jullie wat alleen? Hoe ziet het er daaruit?
1: Ja, wij lopen wat alleen. Nee, het is... Ja, sommige stukje lopen even alleen. Kijk, nu lopen we wat...

0: luisteraars. Let er goed op, ook voor de fietsers en zo. Dus nee, wat dat betreft, daar ligt het zeker niet aan. Maar ja, nu moeten wij een gevaarlijke weg over zo. Bij de Jachtlaan, daar zijn we in de buurt. Dus we lopen nu waarschijnlijk naar verzorgingstehuis. En dan, we zijn er bijna. Het voelt alsof we bijna weer terug zijn. Dus wij moeten die laatste mensen even volmaken. En dan is het net wat ik zeg. Draai een lekker plaatje en kom straks lekker weer bij ons terug.
1: Gaan we zeker doen. Succes nog verder. Hier is Kenny B.

Nick en Simon hier bij Omroep Eems Delta. Je luistert naar Rondje Eems Delta. Nog een kwartier lang lopen Marijke en Dirk het Pinkster Trail. 10 kilometer lang langs allerlei mooie plekjes in en rond Delfzijl. En eens even kijken waar ze nu weer uithangen. Marijke? Marijke? Marijke is niet te bereiken. Dan gaan we eerst nog even naar Boedapest. Van Delfzijl naar Boedapest. Hier is George Ezra.

0: I'd leave it all. George Ezra met Budapest. En gauw door naar Marijke, want zij is nu wel weer in de lucht. Marijke, hoe is het daar?
1: Nou, ik was, ik ben terug in de schoolbanken geduwd. Nee, heel grapje. We liepen door de... Wij dachten dat we gingen naar het verzorgingshuis. Maar we gingen eerst nog even waar je eigenlijk toch het grootste deel van je leven door brengt ook. Op school, op de basisschool en naast Kids to Be. En ik sta hier naast een vrijwilliger. Hoi, wat is jouw naam?
2: Mijn naam is Gerbrand.
1: En Gerbrand, waarom sta jij hier vandaag? Mocht je dat zelf kiezen of...
2: Ik kreeg een aanmelding of een oproep via de hardloopvereniging Vivelstreek. Waar ik zelf lid van ben. En ze zochten vrijwilligers om te helpen bij de gebouwen waar de mensen doorheen lopen. Om de mensen te begeleiden.
1: Ja, en jij liep hem zelf niet dit keer?
2: Deze keer niet. Ik heb wel eens meegedaan. Maar deze keer...
1: Of is het eigenlijk tekort voor jou?
2: Ja.
1: Eigenlijk wel. Ja, dat toch natuurlijk toch dat dat te proeven dat jij denkt. Want wat loop jij normaal?
2: Ja, ik loop elk jaar naar Nijmegen dan, dat is vies.
1: Oh, nou, daar hadden wij dus net over, hè? Want het zijn ook zulke temperaturen, of niet?
2: Klopt.
1: Hoe hou je dat dan vol?
2: Ja, het scheelt dat je vroeg in de ochtend begint om 4:00 ochtends. Dus dan is het nog een wat aangenamer. Ja, voor de rest...
1: Want je moet wat eerder moeten beginnen. Nog eerder, Dick.
2: Verder trainen aan de warmtetraining helpt ook.
1: Hoe doe je dat, een warmtetraining? Hadden we vandaag kunnen gebruiken, dus zo'n warmtetraining van tevoren? Ja. Loop je vakantie?
2: Op vakantie natuurlijk ook wandelen, ja. Ja.
1: Wandelvakanties misschien?
2: Ja, precies. Ja.
1: Dat snap ik wel, is wel leuk. Maar 40, ga je dit jaar ook weer mee naar Nijmegen?
2: Ja.
1: Oh, dus eigenlijk, dit is gewoon te meer voor jou eigenlijk.
2: Ja.
1: Je lacht ons uit.
2: Ja.
1: Oh, nou. Ook dat nog. Maar goed, ik denk dat jij ook gelijk hebt. Want met dit tempo van ons schiet, gaat het niet opschieten. Zijn wij een beetje de laatste?
2: Oeh, dat weet ik niet. Ik weet dat de laatste mensen een hesje aan hebben. Maar ik denk dat jullie dat niet zijn.
1: Oh god, wij hebben ook een hesje aan. Oh jee. Nou, ik denk dat wij maar even tempo moeten gaan maken.
2: Is goed.
1: En eigenlijk moeten wij dus eerder voor de tips bij jou volgend jaar van Vivelstreek zijn. Dat we zeggen, jongens, als je zo toch wil gaan doen... Dan hebben we iets anders nodig. Ja. Nou ja, we hebben dit jaar meegedaan aan Maria Lichmes. We hebben hier aan meegedaan. Dus Dick, voordat wij met die vierdaagse mee gaan doen. Gaat nog wel even duren trouwens. Maar goed, bedankt voor de tips. Wij gaan snel weer verder. Terug naar de studio.

0: Capital Cities en Safe and Sound was dat. En natuurlijk is het lopen van zo'n 10 kilometer tocht al een hele sport. Maar er is vanmiddag ook echte sport, tussen aanhalingstekens. En daarvoor kun je de komende 3 uur terecht bij Gert Buscher. En Gert, wat heb jij allemaal in de uitzending aan sport vandaag?
1: Ja, geen hardlopen, maar voetbal.
0: Voetbal, precies. Ja,
1: en ook geen wandelroutes. Ik heb respect trouwens voor degene die doen. Dat is Marijke en Dirk.
0: Zeker.
1: Petje af, absoluut. Ik heb geen petje op trouwens, maar die zou ik afdoen als ik hem op had. Voetbal vanmiddag, de laatste loodjes, die wegen het zwaarst. Ook voor de NEC Delfzijl. Die moeten vandaag winnen. Dan hebben ze een derde periode kampioenschap binnen, een vervangende. Dat betekent dat ze dan dinsdag moeten gaan aantreden voor de nacompetitie. Dus die moeten winnen. Er zijn nog tig van andere scenario's. Daar gaan we je niet mee vermoeien, maar dat is er. Dus bij die wedstrijd zijn we in Loppersum, bij Loppersum tegen Groen-Geel. Ook Loppersum moet winnen om echt veilig te zijn. En we zijn bij VV Groningen tegen DVC Appingedam. Dat is allemaal 1 klasse, derde klasse R. Vijfde klasse E speelt nog een paar wedstrijdjes. Houden die op de hoogte van Stedum tegen Eendrum. En de tweede klasse J begint om 3 uur. Dus daar doen we ook wel even iets van. Maar
0: Dan.
1: Weinig voetbal, maar het zijn de laatste loodjes.
0: Nou, wordt spannend dus. En ondertussen shockt Marijke lekker door. Natuurlijk met Dirk in haar kielzog. En Marijke, hoe is het daar bij jou?
2: Is nou, kielzog ligt niet bij mij op. Ja, die ligt niet. Nou, ik weet niet wat er hier gebeurt.
0: Oh jee.
2: Het spookt hier. Hoor je het al op de achtergrond? Ja, we komen langs een spookhuis. Echt waar. En dat allemaal op de Pinkstertrail. Zeg, naast wie sta je? Goedemiddag.
3: Hallo, mijn naam is Hilde Winkels. Ik ben van Spooktocht Appingedam. En vanmorgen.
2: In Delfzijl.
3: Ja, in Delfzijl uiteraard. We zijn in Delta tegenwoordig, hè?
2: Uiteraard.
3: Ja. Dus, maar vanmorgen kreeg ik in de gaten dat de trail hier voorbij kwam. Ik denk, oh leuk, ga ik even wat spoken buiten zetten. We hebben speciaal de man met de hamer neergezet, omdat het bijna op het eind is hier natuurlijk. Dus ik dacht, als we leuk om even dit te zetten.
2: Nou, echt een supermooie kans om je te promoten natuurlijk. En echt een verrassend element eigenlijk in de Pinkstertrail.
3: We hebben heel veel positieve reacties gehad, met het allemaal schitterend.
2: Ja, en je kan er heerlijk buiten bij zitten, dus het is fantastisch. Maar inderdaad, wij zijn op het einde bijna ook van de Pinkstertrail. En natuurlijk met ons rondje Eems Delta. Dus ja, dit is voor de luisteraars op dit moment de laatste keer dat wij erin komen. En ja, wij lopen hem zeker af. Dus net wat ik al eerder zei, bekijk de beelden volgende week op ons YouTube-kanaal of op onze tv-zenders. Dus ik zou zeggen, Melson, jou praten we en Dre later weer bij, want wij gaan er toch nog wel aflopen.
0: Nou, heel veel succes met de laatste loodjes. En we zien jullie graag terug op YouTube en op tv. Hier is nog even een lekker nummer van Vance Joy. Dit is Riptide.
2: Hey, dankjewel, hè. Joe.

0: Nou, en dat was hem alweer voor dit Rond James Delta voor vandaag. Het is Pinksterzondag, het is zaterdag natuurlijk. Het is schitterend weer. Er is heel veel te doen in en om Delfzijl. En nou, de Pinkster Trail die zit er nu zo'n beetje wel op. Ook voor Marijke en Dirk, die komen met hangende pootjes over de finish zometeen. Maar in het centrum is ontzettend veel te doen. Als je wil weten wat allemaal, dan moet je even gaan naar pinksterfeesten.info. Daar staat het hele programma wel op en dat is allemaal nog tot en met maandag van alles te doen in Delfzijl. Dus ga er lekker op uit en geniet van dit heerlijke weekend. Want het blijft gewoon lekker weer volgens mij. En daar moet je gewoon je voordeel mee doen. Dre draaide vandaag de muziek en drukte op de knoppen. En Marijke en Dirk die maakten de reportages vanaf Loka.
1: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion het spoor opgegaan. Gisteren werd de spoorblokkade nog verboden door de burgemeester, politie en OM. En ook de NS en ProRail vinden dat het spoor geen plek is om te demonstreren. Utrecht is het belangrijkste spoorwegknooppunt van het land. De actie begon met een sit-in voor de toegangspoortjes van het station. Activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jetten per direct sancties instelt tegen Israël van het land. De actie begon met een op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrem is vogelgriep ontdekt. Ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk, omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat, als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de opfokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Binninghuizen zijn toen veel
1: tijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion het spoor opgegaan. Gisteren werd de spoorblokkade nog verboden door de burgemeester, politie en OM. En ook de NS en ProRail vinden dat het spoor geen plek is om te demonstreren. Utrecht is het belangrijkste spoorwegknooppunt van het land. De actie begon met een sit-in voor de toegangspoortjes van het station. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jetten per direct sancties instelt tegen Israël. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrem is vogelgriep ontdekt. Ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk, omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat, als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Binninghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt hij de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. Er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend droog en zonnig bij 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op. Technisch expert Jansen met Mariana. Technisch expert
4: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
1: Omroep het Hoogland.
7: Dit is Eems Delta Sport met Gert Buscher.

Een hele goede, zonnige, warme middag. Het is vandaag zaterdag 23 mei 2026. Het is 9 minuten over 2. Je luistert naar Eems Delta Sport. Waarschijnlijk een van de laatste uitzendingen van het seizoen. Maar daarover zometeen natuurlijk veel meer. Je hoorde Too Late for Goodbyes van Julian Lennon uit 1984. En je hoorde Cheerio uit dit verhalen van nu van Justin De Wild. Hij scoort daarmee en voor mij is het nummer 4 of zo staat hij in de top 40. Dus dat is best wel goed. Wat gaan we doen vanmiddag? We hebben 3 wedstrijden waarbij we live aanwezig zijn. Zometeen hoor je welke wedstrijden dat zijn. En we hebben ook nog 2 die we in de gaten houden. 1 van de tweede klasse J, maar die begint pas om 3 uur. Is ook wel minder belang. En we hebben Stedum, die we ook nog even volgen. Die spelen tegen 1 Rum. Verder gaan we zometeen dus ook kijken op de velden. Ik kan vertellen dat we bij NEC zijn, vanzelfsprekend. En bij Loppersum, die wedstrijden zometeen dus in de uitzending middels Luc en Gerard. En als het goed is krijgen we zometeen ook de opstellingen. Ik denk niet dat de opstellingen er al zijn bij NEC, dus daar hoeven we denk ik nog niet heen. Maar Sportpark Centrum, ik hoor in mijn oortje fluisteren, dus dat heeft hij nog niet. We gaan er alles aan doen om dat zo snel mogelijk te krijgen. Anton Velis, onze clubverslaggever van NEC, die regelt het daar allemaal. Dus die heeft het goed met ons voor, dus dat komt echt allemaal goed. Tot die tijd hebben we natuurlijk leuke muziek tussendoor, want het is natuurlijk van oorsprong een radioprogramma. Dus muziek moet er ook in zitten. Is wel zo handig ook. Dat doen we met een plaat uit 2002 uit de reclame. Destijds voor een telefoonmerk en een provider. The Dandy Warhols en Bohemian Like Me. Like You. Niet Like Me, maar Like You. Dit is Eems Delta Sport. We zijn bij je tot 5 uur.

0: We hebben het wedstrijdoverzicht voor vanmiddag voor je op een rij gezet. Tenminste, heeft de KNVB voor ons gedaan. Het programma voor zaterdag 23 mei 2026. KNVB afdeling Noord, de 26e speelronde. En tevens ook de laatste speelronde van de competities. De tweede klasse J, wedstrijden zijn allemaal om 3 uur. Achilles 1894, Drentina, Bedum, Roden, Gorecht, Solaren, Marum, Alcides, Noorse Schut, GVV Rapiditas en LTC FC Meppel. Grijpskerk heeft vorige week zijn laatste wedstrijd reeds gespeeld. En is vandaag ten halve vrij. Derde klasse R, waar de zwaarte ligt, waar wij de wedstrijden van in de uitzending gaan krijgen. Het is ook een leuke ontknoping. VV Hogezand, Wildervank, Helpman, CEC, VV Groningen, DVC Appingedam. Daarvoor gaan we dan contact zoeken met Gerry de Groot. De clubverslaggever die gaat daar analyses op loslaten. De Knickerbokkers spelen thuis tegen Corenos. Veendam 1894, Omlandia. Loppersum tegen Groen-Geel. En daar hebben we Gerard Pijper heen gestuurd naar het sportpark aan de Bosweg in Loppersum. En NEC Delfzijl tegen Biekwik 1887. En daar gaat Luc Veenstra verslag van doen. Zit nog even te wachten op de opstelling. En zodra hij die heeft, gaat hij ook in de uitzending komen. Spannend, want vanmiddag kan NEC derde periode kampioenschap binnenhalen. Tenminste, de vervangende titel. Spelen ze gelijk. Dan gaan we rekenen. Gaan ze verliezen, dan kunnen de Knickerbokkers zomaar kampioen of derde periode krijgen. Of zelfs Biekwik. Nee, Biekwik niet. Dat is nog een ander. Maar dan moet ik even kijken in ieder geval. Papieren erbij en dan komt het helemaal goed. Wint NEC, hoeven we helemaal niks te doen. Dan is gewoon NEC derde periode kampioen. Dus dat is geen probleem. Zometeen dus meer daarover. Ook Luc Veenstra zal mij ongetwijfeld bij kunnen praten hoe dat in zijn werk gaat vanmiddag. Vijfde klasse E, ook de laatste ronde en ook de laatste competitie die wij hier dan hebben. KRC neemt erop tegen Warfum, FC Leo, Ezingen, Noordpool UFC, Kloosterburen. VVSV 09 tegen OKVC, Stedum thuis tegen Eenrum en VVC Ster tegen ZEC. Roodzwart Buffalo is vandaag vrij, had vorige week dus al zijn laatste wedstrijd. Dat is eigenlijk wat het is. Dat zijn de wedstrijden van vanmiddag, niet veel, maar wel spannend. Ik heb nog geen seintje gehad van Luc, maar wellicht kunnen we wel even naar hem toe. Want Luc, heb jij een beetje voor de bril hoe het in elkaar steekt met wel en niet? En wie gaat er dan wel door als de NEC verliest? Heb je dat voor de bril?
1: Jazeker, ik heb hier wel dingen heb ik hier opgeschreven. Nou, de beslissingen in de derde klasse R zijn gevallen, met uitzondering van de laatste periode en de vervangende periodetitel. Even kijken, 5 ploegen zijn hiervoor theoretisch nog in de race, waaronder NEC Delfzijl, die eigenlijk het zelf in de handen heeft. Een mooi en toch al geslaagd seizoen kan nog een heel mooi toetje krijgen. De bal is rond, dus prijzen we de dag niet voordat het avond is. NEC Delfzijl heeft vanmiddag minimaal een gelijkspel nodig om zeker te zijn van de derde plaats die recht geeft op de na-competitie. En in dat geval speelt NEC aanstaande dinsdagavond de eerste competitiewedstrijd thuis. Maar het is wel een heel gare waar om kijk, als je wil promoveren, er zitten er 24 ploegen in en dus je moet eigenlijk 4 wedstrijden winnen. En dan pas ga jij promoveren. Dus ja, vorig jaar heeft volgens mij NEC ook meegedaan aan de na-competitie.
0: NEC was kampioen.
1: Oh, nee, ja, die was kampioen. Ja, dat klopt, ja. Ja. Sorry. Ik
0: heb een leuk feestje gehad. Ik heb een leuk feestje gehad namelijk.
1: Oh, voor mij heb ik nou een zonnesteek. Sorry. Nee, maar het is wel een heel verhaal. Ik heb verschillende mensen hier gesproken, ook in de bestuurskamer. En één vertelde dat en de ander vertelde dat, weet je wel. En ik zal, als Anton deze kant oploopt, zal ik de beste man zelf maar even vragen. Want die man heeft er natuurlijk ontzettend veel verstand van. Maar ik kijk even naar de warming-up van NEC en van Biekwik. Nou, ik denk dat dit wel een leuke wedstrijd wordt. En ja, is NEC in het nadeel, omdat het natuurlijk ook de Pinksterfeesten hier zijn in Delfzijl. Ja, ja, we zullen het zien, Gert.
0: Ja. Ja, we zullen wel afwachten inderdaad. Zometeen dus meer. Als je de opstelling hebt, dan horen wij wie er gaat spelen en hoe het allemaal verder gaat. Luc, tot zo meteen.
1: Tot zo.
0: Gaan wij naar het nieuwe nummer van Lola Young.

0: Lola Young from Down Here. Een nieuw nummer. Komt ook weer een ander album aan, denk ik. Want het staat nergens op. Dus dat is allemaal nieuw materiaal. 8 minuten voor 2:30. Luister naar Eems Delta Sport. De ontknoping van vanmiddag in de derde klasse R vindt ook plaats. Onder andere in Sportpark Centrum in Delfzijl. We hebben Luc Veenstra al even gehoord. En hij heeft inmiddels de opstellingen van beide ploegen van NEC Delfzijl tegen Bikwik 1887. Luc, kom er maar in.
1: Ja, klopt, luisteraars. Dat ben ik jullie nog verschuldigd. Laten we beginnen met de opstelling van Bikwik. De basiself is Liam Tyler, Espen Blauw, Stan Christerius, Nout Schreuders, Sen Matteo Boersma, Kai Donkamp, Erwin Immelkantman, Thomas Kiers, Wout Lubeck, Axel Blauw en Joris Bos. Ga ik naar de opstelling van NEC Delfzijl. Bas Westerhuis, Joost Kombrink, Nieuws Boersma, Kurijn Boelens, Guillermo Slijngaard, Sian Mukiran, Zoe Kromo, Norrison Sodico, Stijn van Amstel de Vries, Samir Enachiri, Sam Swietenk en Jorrit van Assen. En de wedstrijd staat onder leiding van Herman Broer. En de beste man die komt, heeft een uurtje moeten rijden om hier in Delfzijl te komen. Hij komt uit Drachten.
0: Nou, daar komen de beste vandaan, zeggen ze dan. Maar in ieder geval, ik hoor dat NEC op oorlogsterkte is.
1: Dat klopt. Ja, ik zie alleen dat Jari Slotter die in staat. Ik zag hem wel meelopen in de warming-up. Maar ik denk dat die man nog geblesseerd is. Of de 90 minuten niet kan volhouden.
0: Nou ja, we gaan het in ieder geval zien. Zometeen om 2:30 daar bij jou in Sportpark Centrum de aftrap. En dan gaan we meer horen van NEC Delfzijl tegen Bikwik 1887. Tot zometeen.

0: kader van een Nederlands oudje hoorde je Bert de Steigerpipe. En ze zongen al van Maastricht naar Delfzijl, rocken op de Hollandse klei. 3,5 minuut voor half drie. Het is hoog tijd om eens een keer naar het sportpark aan de Bosweg in Loppersum te gaan. Daar is Gerard Pijper om te kijken naar de wedstrijd Loppersum tegen Groen-Geel. Goedemiddag, Gerard.
1: Goedemiddag, Gerard. Ja, ik hoop dat je me...
0: Ik sta heel goed. Maar in ieder geval, wat ik zeg, Loppersum. Ik heb gezegd in het voorwoord, die moet gaan winnen. Want... Ik hou van overdrijven. Want als CEC namelijk gaat winnen vandaag... dan met meer dan 11 doelpunten verschil... dan gaan zij de na-competitie ontlopen.
1: Ja, maar dan ga ik jou onmiddellijk tegenspreken.
0: Oh, doe maar.
1: Nou ja, niet tegenspreken, maar je hebt gelijk dat je dat hebt gesteld. Maar wat willen die mannen van Groen-Geel? Die willen met 3-0 winnen.
0: Oh.
1: Waarom? Dan hebben ze 100 voordoelpunten gescoord dit seizoen.
0: Ja.
1: Dus vandaar dat ze zeggen, nou, die trainer zei ook, jongen, dat wordt pas geen 10-11-0, hoor. Hoef je helemaal niet bang voor te zijn. Dat hebben die jongens van mij helemaal geen zin in. Dus, en dan is hun topscorer, die bij de lei of van de lei, die is er ook niet bij dat rijm. Maar dat is niet zo'n beetje een rare rijm. Mm-hmm. Maar die schijnt een weekend op pad te zijn. En het is natuurlijk Pinksterweekend en er zijn heel veel mensen die zijn toch even een paar dagen afwezig. En deze topscorer van Groen-Geel is dus ook afwezig. Daar staat wel weer tegenover dat ook Loppersum een aantal mensen mis. Ik noem je maar even de bank, Job van Zanten. Olaf Sleuring, vaste waarde, maar te geblesseerd om te beginnen. Jeffrey Leestra, ook regelmatig. Nou ja, en dan hebben we nog wel wat mensen. Maar bij Groen-Geel is het zo. Daar kan geput worden uit een arsenaal aan spelers. Heren komen het veld op. Gert, ik zal even snel de namen geven. John Wilderman bij Loppersum. Max Makken, Peter Heres. Tom Laarhuis. Tim Maneschijn. Diederik Dijk. Maarten de Jong. Ronald Knot. Jesse Quint. En dan hebben we Marvin Hoeksema in de goal. En Rick Buikema. Dat zijn de 11 voor Loppersum. Dan de 11 voor Groen-Geel. Kasper de Jager. Manu Hutu. Aswin Manu Hutu is het. Dennis Bakker. Michael de Leeuw. Hij is er wel bij. Luca Miller. Dan Fabian Stevens. En dan hebben we Sebastiaan Meijwaard, terwijl de papieren bijna uit mijn hand waaien. Dirk Noordmans hebben we. Joël Brandsma. Sievert Zomer. En Koen Holtman. Dat zijn de 11 die gaan starten voor Groen-Geel. De doelman van Groen-Geel die voetbalt niet onder nummer 1 of nummer 47. Nee, onder nummer 20. Dat is Sebastiaan Meijwaard. Die 11 van Groen-Geel worden het veld ingestuurd. Door, Willem Den Hartog. Dat is de trainer-coach van Groen-Geel. De kampioen ook, kampioenscoach. En dan natuurlijk de trainer van Loppersum, Heiko van den Berg. En wat jij zei, klopt inderdaad, Gert. Dan moet Loppersum verliezen met meer dan 11 goals verschil. Nou ja, ik bracht even in herinnering die wedstrijd tussen Spanje en Malta destijds. En daar ging het ook heel raar. Maar ja, ik weet niet zeker of deze jongens van Groen-Geel er nog zoveel zin in hebben. Want wat wil het geval? Ze zien ook uit naar de zomer, naar de vakantie. Dan voetballen ze nog wat toernooitjes in de stad Groningen zelf. Maar ach, het is eigenlijk wel leuk geweest. Ze zijn kampioen. Maar aan de andere kant moet je wel zeggen, Gert, ze hebben niks, helemaal niks weggegeven nadat ze al kampioen waren. En vaak zie je dan wel, dan zijn ze kampioen en dan laten ze de wedstrijden lopen. En dan, dan spelen alle wisselspelers of wat dan ook. Nee, ze hebben niks weggegeven, ook na het kampioenschap niet. Goed, we gaan het zien, Gert. Zometeen, scheidsrechter van vanmiddag. Dat is, even kijken, ik heb hem al vaker gezien, Jordi Meiborg. En dat is een jonge vent. En de doelpuntenmaakster, de pupil van de week, die brengt de bal in volle vaart naar de middenstip. En dan mag Groen-Geel gaan aftrappen. En dan wijst hij even. En dan gaan wij nu Nu Gert. Nu gaan we beginnen. Nee, ik ben even afgeleid. Angela Smit liep even achter mij langs. Ja. En die gaat hier de foto's maken. En niet dat ik daarvan schrik van Angela niet. Maar je kijkt toch altijd even om. En dan, goed. Moet je niet meer doen. Zijn begonnen, Gert. Loppersum tegen de kampioen. Tegen Groen-Geel. En de kampioen met, mag je met hoofdletters schrijven hoor, in hun geval. Want ze zijn heel goed kampioen geworden. En zonder bijna verliespunten. Nou, dan heb je wel een knappe ploeg. En dat hebben ze ook. En ze worden volgend seizoen ook nog eens een keer versterkt. Met een aantal sterke spelers. En ze houden vol. We betalen geen cent. Het zal 0-0. Loppersum Groen-Geel. Minuutje onderweg.
0: Gaan we even kijken op Sportpark Centrum. NEC tegen Bikwik 1887. Net heel veel vuurwerk als het goed is, Luc, hè?
2: Ja, klopt. Oh, het was een leuke sfeeractie van de supporters van NEC. Nou, de scheidsrechter heeft net de tos gedaan. En ja, ik denk dat er zo meteen wordt gescoord. Maar ja, dat weet je zelf. Dat gaat gebeuren door de pupil. Dus de wedstrijd is nog niet begonnen, Gert.
0: Nee, vuurwerk is, de rook is nog aanwezig. Maar zometeen ook het vuurwerk op het veld.
2: Laten nee, de rook is alweer weg.
0: Oké. Laten we hopen dat het vuurwerk op het veld ook gaat gebeuren. Zometeen daar in het Sportparkcentrum.

0: Neil Horan van het nieuwe album The Dinner Party komt ergens in juni uit. Even kijken wanneer zal het zijn ongeveer. Dat zal zijn op 5 juni. Dinner Party, dit was End of an Era van dat album. Maar goed, ik heb de statuten er even bij gepakt van de KNVB. Betreffende de herkansingswedstrijden noemen ze dat. En Gerard, op jouw vraag. Moeten ze dan misschien die 30e mei thuiswedstrijd spelen? Helaas, pindakaas.
1: Oh, ook niet.
0: Ook niet. Nee, dat is een uitwedstrijd. Nee. Ja, dat is jammer.
1: Holstein moet eerst maar eens winnen van Oldenkerk natuurlijk. En dat schijnt al een goede tegenstander te zijn.
0: Niekerk.
1: Maar ja, geweldig dat Holstein daarna competitie heeft gehaald.
0: Ja.
1: Maar ik ben bang. Oldenkerk volgende week dan.
0: Niekerk, Gerard.
1: Uitwedstrijd.
0: Gerard is Niekerk hoor.
1: Niekerk, sorry.
0: Ja,
1: als je daar in die regio woont, dan zeg je Niekerk, Oldenkerk, zeg je.
0: Ja.
1: In één keer zo ongeveer. Maar je hebt gelijk, Oldenkerk. Ja, dat zijn... wat zei je?
0: Niekerk.

0: voetballen natuurlijk. Maar het is geen ploeg die nou met heel veel inzet de strijd aangaat. Nee, het is voetballend oplossen. Oplossen alles. En dat is heel belangrijk. En dat hebben ze ook tot nu toe goed gedaan. Ze zijn natuurlijk altijd de betere. Dat mag je rustig zeggen. Maar nu ook weer al een tijdje. Loppersum loopt er achteraan. En Groen-Geel heeft de bal. Zo moet je dat een beetje zien. Nu gaat die bal hier even naar rechts. En dan moet Loppersum zich even verplaatsen. Bal even terug naar het centrum. Is geen haast bij Groen-Geel niet. Nee, dat hebben ze niet. Voetballend kunnen ze alles oplossen. En nou een diep bal, maar die wordt verdedigd daar in het rechter verdedigingsblok van Loppersum. Nog niet helemaal de bal kwijt. En dan wordt die bal goed met een 1-2'tje weer naar buiten. Zou die voor moeten komen? Dat lukt niet. Bal via een speler van Loppersum over de achterlijn. Hoekschop Groen-Geel. Ja, en het leuke is, Gert, de klok hier tegenover, die staat nog steeds op 0-0 qua stand, maar ook 0-0 qua minuten. Dus jij houdt het beter bij dan ik, denk ik.
1: 7,5 minuut gespeeld daar in Loppersum. Hè? Dus daar heb je gelijk maar meegekregen. Iets minder kort hebben ze gespeeld in Sportpark Centrum in Delfzijl. NEC tegen Bikwik 1887. 0-0 nog in Loppersum. Is dat ook het geval in Delfzijl, Luc?
2: Nee, Gert. Ik ben hier nu 5 minuten onderweg. Maar een drietal minuten geleden werd er slecht uitverdedigd door Bikwik. En die bal die werd onderschept door Samir Embachiri. En die maakte hem gewoon koelbloedig af. Dus de stand is hier 1-0 in het voordeel van NEC. En NEC laat wel zien dat ze wel deze wedstrijd wel willen winnen. En ja, Bikwik heeft net wel een corner gehad, maar er kwam verder niks uit. Maar NEC is wel de ploeg die eigenlijk laat zien dat ze hier die 3 punten wil houden. Dus in minuut, even kijken, minuut 5, 1-0 in het voordeel van NEC Delfzijl.

0: verwarmen door het platte dak. Gaan wij kijken hoe het in Loppersum is. Loppersum, groen-geel, Gerard.
1: Die heeft toch airco daar zo?
0: Ja, maar die staat op 22 graden, dus dat wordt hem niet echt, zeg maar.
1: Goed, nee, hier 0-0, Gerrit. Ik heb geen idee, hoeveel minuten zitten we?
0: We zitten in minuutje, bijna 12 minuten gespeeld, zeg maar.
1: Nee, dan hou ik dat op mijn horloge nu ook even bij. Want de klok staat stil. Nou ja, de laatste wedstrijd, misschien de batterijen leeg. En dat ze bij Loppersum denken, daar doen wij niks meer aan. Nou, een kansje voor Loppersum. Nee, komt er niet helemaal uit. Het kwam goed door, hoor. Door Rick Boukema. En die ontspeelde zijn mannetje ook nog. Ik dacht, hij gaat schieten. Maar dat deed hij niet. En nu razendsnel groen-geel eruit. Door het centrum. En nee, in uiterste nood. Goed verdedigd door Loppersum. En dat was een prima oplossing. Prima onderbreking. Zodat dat gevaar geweken werd. Maar ja, die eerste mogelijkheid. Dan zie je toch de snelheid van die jongens. Die lopen die achterhoede. Liepen ze er min of meer gewoon even uit. En wie was het? Dat was gewoon Dennis Bakker. Deed razendsnel. Maar uiteindelijk kwam het niet verder dan 16 meter voor de goal. En daar raakte groen-geel de bal kwijt. En zo konden ze niet verder. 0-0 hier, Gert. En goed, het is geen geweldige wedstrijd. Het is geen wedstrijd waarvan je nou zegt, we gaan eens even op het puntje van de stoel zitten. Komt er weer een Loppersum uit? Nee. En dan volgt er een hele rare terugspeelbal daar van groen-geel. Bijna over zijn eigen doelman heen. Maar dat ging maar net goed. Dat was Jasper de Jonge die terugspeelde. En die doelman die stond wat ver voor de goal. En zodoende dus werd hij bijna verrast. Nu een overtreding tegen een Loppersum-speler. Tegen Tim Maneschijn. En die gaat weer staan. Krijgt de overtreding mee. Maar ja, daar gaan we niet op wachten, Gert. Want ik denk dat het in Delfzijl minstens even spannend is. En die 11-0 hier, nou, ik zie het niet gebeuren.
0: Nee, en dan moet CEC ook nog gaan winnen. Maar dat staat ook niet te gebeuren. Want andere wedstrijden staan allemaal nog op 0-0. Behalve Hogezand Wildervank, daar staat het 0-1. En natuurlijk bij NEC tegen de mannen van Bikwik 1887. Daar was het net 1-0. Is dat nog steeds zo? Of zet Bikwik nou de achtervolging in, Luc?
2: Nee, even kijken, ik zit nu in minuut 10. En de wedstrijd, in het begin, de eerste minuten was het leuk om te zien. Aan beide kanten hoor. Maar ja, als ze last hebben van de warmte. Het is eigenlijk wel wat slordig voetbal, weet je wel. Heel veel balverlies. En allebei zijn ze wel 50% aan de bal, weet je wel. Maar of je nou een hoogstaande wedstrijd ziet, nee. En wat Gerard ook zegt, nee ook geen leuke wedstrijd om te zien. Maar ze staan wel voor met 1-0. En dat is natuurlijk wel de verdienste van hen, hoor. Ze zijn wel de iets beter voetballende ploeg. Maar even kijken, minuut 12, Gert. En de stand 1-0 in het voordeel van Nick.

0: En we gaan naar Gerard Pijper, Loppersum, Groen-Geel.
1: Wie denkt je wie er een voorsprong komt, Gert?
0: Ik denk Loppersum.
1: Loppersum, uiteraard. Mooie, prima uitgespeelde aanval hier over de linkerkant. En die bal die komt voor. En door wie wordt die ingetikt? Dat ga ik even kijken. Het zou... Wat zei je? Maarten de Jong. Die tikt hem binnen. Nou, was een prima, snel uitgevoerde aanval. Hier dus overlinks. En Maarten de Jong die stond precies op de goede plek. Hij was er voordat de doelman van Groen-Geel de bal kon onderscheppen. Was hij aan de bal en tikte de bal binnen. En er staat op het scorebord zelfs 1-0. Nou, is dat verrassend? Nou, we zijn er natuurlijk nog lang niet. Maar dit mag je best een kleine verrassing noemen.

0: Latricia McNeil uit 1997 en Ain't That Just The Way. En met heel veel kraak voor het vinyl die nagebootst werd. 2:10, loppen ze hem op voorsprong, Gerard. Heel goed.
1: 3:10 bedoel je, Gert?
0: Ja, voor drie.
1: Zo heb ik het steeds over Oldenkerk en Niekerk. Maar goed, datzelfde als je in Hoge Zand woont, dacht ik later. Dan zeg je ook, waar woon je? Hoge Zand, Sappemeer woon je dan. Nee, Niekerk, Oldenkerk is net zoiets. Alleen, het gaat om Niekerk. Zullen we niet meer vergeten.
0: Ik denk dat jij niet meer, bij ons in het dorp mag komen. Want je hebt het over Hoge Zand, hè? Niet meer over Hoge Zand, Sappemeer. Dat kan niet, hè?
1: Oh, dan moet je tegen mijn weetreel zeggen dat Sappemeer niet bestaat.
0: Jawel,
1: kom jij niet meer bij haar in de buurt.
0: Maar je mag niet dat iemand van Sappemeer zeggen dat ze uit Hoge Zand Sappemeer komen. Dat mag niet.
1: Nee, Sappemeer is aans.
0: Anyway, voetbal.
1: Ja, voetbal. Ja, nou ja, goed, we hebben de mogelijkheid gezien voor Groen-Geel. In uiterste instantie werd die bal hoog overgeschoten door Luca Millar. Het was Michael de Leeuw die met de bal op de borst voor hem klaarlegde. Maar dat schot, dat raakte de kant nog wel. Nou ja, in elk geval de ballenvanger achter de goal van de doelman van Loppersen, van Marvin Hoeksema. En die hoefde zich daar verder niet druk om te maken. Voetballen kun je zien. Groen-Geel is beter. Maar ja, de effectiviteit van Loppersum is groter in dit geval. Want die scoorde tenminste. En dat heeft Groen-Geel nog niet gedaan. En ik heb Hoeksema, de doelman van Loppersum, ook nog geen hele ingewikkelde redding zien uithalen. Zover is het nog niet gekomen. En nou probeert Groen-Geel uit te verdedigen. Terug naar de eigen doelman. Dat lijkt me ook niet zo verstandig. Dat doet Koen Holtman in dit geval. En daar schiet je natuurlijk ook niks mee op. En die gaat die bal nu weer naar buiten, naar de andere kant. Nee, ook geen gevaar. Beetje middenveldvoetbal, Gert, op dit moment. Groen-Geel probeert het, maar het lukt niet. En Loppersum houdt tegen en dat doen ze goed.
0: En dat is ook de bedoeling, want ze moeten vandaag winnen. Dat is het devies. Gaan we naar NEC Delfzijl tegen Bikwik, Luc.
2: Ja, de bal rolt hier weer. Was net een blessuregeval bij Bikwik. En de scheidsrechter die dacht, weet je, ik ga lekker even een drinkpauze inlassen. En ook wel terecht, hoor, want het is hier wel heel super warm hier op het sportpark. Ja, en de meneer die net geblesseerd was, die valt natuurlijk geblesseerd uit. Maar eigenlijk heb ik nog wel een stukje voor, misschien ook wel onhandig om dit even te vertellen. Ik zal het even opzoeken. Ik kreeg dat van Nanko Kiel. 19 juni is er een wedstrijd tussen Team Hoogland en Team Eems Delta. Op een vrijdagavond 19 juni op het sportpark in Omlandia. Er zijn twee teams, één van het Hoogland en één van de Eems Delta. En het is een gratis intrede, maar er is wel een veldverloting. En die veldverloting, de opbrengst daarvoor, is voor een goed doel. Ja, en Nanko vroeg al aan mij, komen wij daar ook als radio, gaan wij daar ook heen? Ja, dat kon ik dus niet vertellen, want op vrijdagavond hebben wij in principe geen uitzending.
0: Klopt.
2: Nou, ik hoop dat jij mij daar iets over kunt vertellen, Gert.
0: Ga ik je wel even doen buiten de uitzending op, maar in ieder geval, we hebben in ieder geval alleen uitzending op zaterdagmiddag, dus vandaar.
2: Ja, dat bedoel ik,
0: Dus, nou, dat zo, NEC die is dus weer aan voetballen, nog steeds 1-0 en daar blijft het dan ook bij, begrijp ik.
2: Daar blijft het bij. Het spelletje is, nooit aan mij aan het zoen. Het loopt met aan de bouw. Dus gewoon even allebei de ploegen wat last van de warmte. Ja, ik ook hoor, want het is hier wel bloedjij. Die zon die schijnt me goed op die kale pannen van me. Ik zal straks even kijken of ik een petje kan scoren van NEC. Dus in minuut 20, Gert, 1-0 in het voordeel van NEC Delfzijl.

0: vorige week zaterdagavond rond deze plaat het Eurovisie Songfestival in Moederbeelag. Er zitten leuke stukjes in, maar op het algemeen genomen is het een nummer dat je denkt van, nou, gaan we die kant op? Ja, we gaan die kant op. Dara heet ze, Bangaranga, ze won namens Bulgarije. Wint Loppersum ook namens het dorp de wedstrijd tegen Groen-Geel, dat weet Gerard.
1: Is dat Gerard? Toen jij zei, ik kijk naar het festival. Toen kreeg jij heel veel negatieve opmerkingen.
0: Ben ik
1: zo van, Gert, wat is dit? Ben je wel goed bij je hoofd? En weet ik veel wat allemaal.
0: Ben ik gewend, hoor. Ben ik gewend, maakt niet uit. Ik ben al meer dan 50 jaar fan van, dus op zich is dat geen probleem.
1: Ja, nee, je hoeft je ook niet te schamen, hoor. Nee, ik heb er geen seconde van gezien. Ik wist ook niet dat deze gewonnen had. Maar ieder zijn meug natuurlijk. Ja. En wat dat betreft, goed, 1-0 nog steeds.
0: Laat ik het zo zeggen, er waren betere liedjes. Laten we het daar maar op houden.
1: Oké. Israël zeker?
0: Nee. Ja, nee.
1: Nou, ook niet.
0: Australië. Goed. Maar goed, detail.
1: Oh, nee, oké. De teller staat hier nog steeds op 1-0. Loppersum dus voor. En de minutenteller staat nog steeds op 0,0. Dus dat schiet niet echt op. Het was wel, even kijken. Wie was het? Maarten de Jong van Loppersum. Die had het 2-0 op zijn schoen. Die hadden moeten scoren eigenlijk. Die ging alleen op de doelman af van Geel. Schoot te gehaast of dat die bal op een sprong of weet ik veel wat. Maar hij schoot die bal heel hoog. Terwijl hij had tijd en ruimte om uit te halen. Maar hij benutte het niet. Vandaar dus nog steeds 1-0. En we hebben net een korte drinkpauze even achter de rug. Waarin de spelers even konden hydrateren. Zo heet dat mooi niet. En wat dat betreft. Ja, dan kunnen ze nu weer voor het tweede helft Loppersum in de aanval. En kunnen ze daar iets leuks mee? Nou, eigenlijk kruip door, sluip door. En dan wordt die bal uitverdedigd. En dan vliegt hij eigenlijk weer terug de 5 meter ruimte in voor de doelman van Groen-Geel. Voor, even kijken, hoe heet de beste man? Sebastiaan Meijwaard heet hij. Maar die kan hem dan uiteindelijk rustig oppakken. Dat was geen vervolg, maar die 2-0 was dichterbij, Gert, dan de 1-1. Loppersum tegen Groen-Geel, de kampioen, 1-0.
0: Zometeen het nieuws van 3 uur en daarna zijn we terug met het vervolg van Loppersum tegen Groen-Geel. En ook het vervolg van NEC Delfzijl tegen Bikwik, 1887, staat daar ook 1-0. En we gaan bellen met Gerry de Groot in Groningen bij VV Groningen tegen DVC Appingedam. Blijf luisteren, daar blijf je bij. Zometeen na het nieuws van 3 uur zijn we bij je terug.

0: Nieuws Delta.
1: Altijd bij de hand. Om op het Hoge Land.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt weer opgestart nadat activisten korte tijd op het spoor hebben gezeten. De spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion was gisteren al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt weer opgestart. In de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël.
3: Een groepje activisten toch het spoor.
2: Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt extra maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden. En is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen.
3: Mensen overleden aan de gevolgen van ebola.
2: Voor de tweede keer deze maand is een uitbraak van vogelgriep ontdekt. Vorige week was er één in Biddinghuizen, nu in Marum in Friesland. 80.000 kuikens en 55.000 kippen zijn afgemaakt. Vogelgriep komt normaal vooral voor in de herfst en in de winter.
3: Vorige week was er één in
2: Biddinghuizen. Overal in Nederland nemen evenementenorganisaties maatregelen om mensen tegen de hitte te beschermen. Er zijn dit Pinksterweekend veel festivals en sportevenementen. Er zijn bijvoorbeeld extra.
1: Altijd bij de hand. Om op het Hoge Land. Hoogland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt weer opgestart nadat activisten korte tijd op het spoor hebben gezeten. De spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion was gisteren al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt extra maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Voor de tweede keer deze maand is een uitbraak van vogelgriep ontdekt. Vorige week was er één in Biddinghuizen, nu in Marum in Friesland. 80.000 kuikens en 55.000 kippen zijn afgemaakt. Vogelgriep komt normaal vooral voor in de herfst en in de winter. Overal in Nederland nemen evenementenorganisaties maatregelen om mensen tegen de hitte te beschermen. Er zijn dit Pinksterweekend veel festivals en sportevenementen. Daar zijn bijvoorbeeld extra waterpunten, gratis zonnebrandcrème of extra schaduwplekken gecreëerd. In Maastricht is de marathon afgelast. De halve marathon gaat wel door, maar is vervroegd. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon dus. Het wordt 25 tot 29 graden. Aan de kust koelt het wat af door de wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch Expert Jansen,
4: nummer Janne. Technisch Expert Jansen.nl.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip.
0: Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
1: Omroep het Hogeland.
7: Ja, het gaat vooral gaat hier ook al, Geert, dat CEC met 3-0 voor staat. En ja, dan beginnen er toch wat lichte alarmbellen af te gaan. Zo van 3-0 na een half uurtje voetbal. Dan kan er veel gekkigheid gebeuren. Aan de andere kant is het zo, zolang Loppers een voor staat, is er niks aan de hand en bij een gelijkspel ook niet. Dus wat dat betreft, ja, er is op dit moment geen man overboord. En dan moeten we ook nog even zeggen, Gert, jij zei bij VV DVC tegen VV Groningen, mm-hmm. daar staat niks op het spel. Nou, daar staat wel degelijk wat op het spel, want, ik zal jou vertellen, dat was het debuut van Luc. Daar zijn wij toen samen geweest en dat werd 10-0 of 11-0 of 12-0, weet ik veel, was een hele grote uitslag, maar... Dat was het debuut van Luc. Dus ik bedoel, dan zeg jij, daar staat er niks op het spel. Hoe noem je dat? Een jubileum. Ik weet niet hoe ik dat moet omschrijven.
8: We snappen wat je bedoelt.
7: dan komt Groen-Geel er even uit. Maar ja, dat levert een hoekschop op. Vanaf de linkerkant daar zo. Daar gaat zich voor melden Sievert Zomer. En die gaat daar de hoekschoppen nemen. Nou ja, die taken die zijn natuurlijk verdeeld. En wat dat betreft mag die kijken met zijn rechterbeen. En een aardigheidje om te vermelden is... de doelman van Loppersum, Marvin Hoeksema... pakte heel stijlvol een bal een paar minuten geleden... en kreeg een groot applaus van de toeschouwers. Nou, dat maakt hij niet vaak mee. Komt die hoekschop, draait in. En wie heeft hem? Hoeksema. Niks in de weg. Gevaar geweken. Weer rustig opbouwen. Daarbij moet wel gezegd worden, hier is het nog niet kouder aan het worden. Wind staat wel in de linkerrichting over het veld. En Loppersum heeft nu de wind mee. Dat heeft toch altijd wat voordelen. En nu komt Loppersum weer uit hier aan de linkerkant met Tim Maneschijn. En die geeft die bal voor. Ja, Loppersum had zo net ook weer een kans hoor. Geen 100% misschien, maar wel weer een mogelijkheid. En dat hebben we Groen-Geel nog niet zien zitten. Nog geen kansen gehad. Dus wat dat betreft, als Loppersum dit zo volhoudt, dan is er eigenlijk geen vuiltje aan de lucht. Terwijl de bal nu verdwijnt op de grasbaanveld, op het grasbaanveld. Dat raceveld van de grasbaan hier in Loppersum. Maar het staat nog 1-0 en een reservebal rolt alweer. 1-0 Gert, hoeveel minuten hebben we?
8: Bijna 38 minuten.
7: 38? Ja, nou, doe er maar 3 bij dan vanwege het oponthoud, vanwege die drinkpauze. Dan zitten we dus nu op 35 minuten.
8: Helemaal goed, helemaal goed. Gescoord ook bij VV Groningen tegen DVC Appingedam in de 36e minuut. Dus vlak nadat Gerry de grote verbinding verbrak, scoort niemand minder dan Ole Horsten de 1-0 voor de DVC Appingedam.

0: Big Country, 86 kwam die uit. Look Away. Tweede klasse J, Bedum Roden. Wedstrijd om 3 uur begonnen. En alles wat er moest gebeuren, Bedum moet winnen om boven Roden te blijven. En geen na-competitie te hoeven spelen. Het is dan in de 12e minuut 1-0 geworden door het doelpunt van Nigel Bakker. En hij speelt voor de sportvereniging in Bedum. NEC, Bikwik, Luc.
1: Ja, ik zit hier in minuut 40. Ja, wat kan ik eigenlijk vermelden? Het is een spelletje wat zich nu afspeelt op het middenveld. En daar blijft het ook bij. In 6 minuten nog geen schot tussen de palen geweest. En Nek die probeert zijn 3 punten die binnen te houden. En dat lukt hem ook best hoor. En ja, wat laat Bikwik zien? Ja, wat ik net ook al zei, het is een gevecht op het middenveld. En ja, en een aanvallende... Of een leuke aanval heb ik nog niet van de gasten gezien. Minuut 40. De stand 1-0, nog steeds in de voordeel van NEC.
0: VV Groningen tegen DVC Appingedam weer gescoord. 43e minuut. Appingedam op 2-0 door het doelpunt van Bram Mulder. Loppersum groen-geel, Gerard.
2: 1-0 en we lopen hier naar de rust. We zagen net een blessure van de Loppersum speler, dus dat duurt ook nog even. Ik denk dat we hier nog een minuut of 7-8 wel te gaan hebben, Gerard, hoor, inclusief blessuretijd. Mm-hmm. En dan kijk ik even terug op zo'n eerste helft en dan zie je eigenlijk dat Groen-Geel geen kans heeft gecreëerd. Geen echte kans tenminste. In zoverre, ze dringen af en toe wel aan en dan lijkt het wat gevaarlijk. Maar het is lijkt het en meer is het niet. En dan is Loppersum veruit de gevaarlijkste ploeg geweest met toch 3 opgelegde mogelijkheden. En ook nog 1 halve kans, halve mogelijkheid. En nu zit Loppersum wel in de verdediging. Kijk, ik vraag me af de tweede helft of die 1-0 genoeg is. Maar Groen-Geel probeert het wel. En die wil graag die 100 goals maken dit seizoen. Maar nu ook weer komt er een balletje, een steekpaasje. Mag je 3 keer raden? In de voeten van een Loppersummer. Want verder komen ze eigenlijk niet. Iedere keer zijn er misverstanden of spelers die elkaar niet begrijpen. Of ja, ik weet niet hoe je dat moet zeggen. Maar het oogt allemaal leuk. Maar het heeft... geen effect. Ja, ik zat even te kijken. Was het buitenspel? Ja, het was buitenspel voor een Groen-Geel speler daar. En daarom staat het nog steeds 1-0. Dus ja, effectief dit Groen-Geel niet. En effectief dit Loppersum, ja. Maar goed, die ene, dat is eigenlijk te weinig.
0: Ja, helemaal goed. Ik had de plaat al gestart, dus ik moet hem even weer stoppen. En dan moet ik hem weer terugzetten. En dan gaan we alsnog starten. Zometeen is meer van die wedstrijden. NEC Delfzijl, die is nog aan de gang. En ook Loppersum duurt nog wel even. Dus we gaan even kijken hoe lang die wedstrijden nog duren.

0: Het is rust bij Loppersum Groen-Geel. Laatste kans was een mooie kans van Michael de Leeuw, maar die ging naast. NEC speelt nog tegen Bikwik. Nog een paar minuutjes, of één minuutje, Luc.
1: Ik zit in minuut 45, Gert. En, de scheidsrechter fluit. Waar fluit hij naar voren? Nou, ik heb het niet gezien waar hij voor fluit, maar prima. Ja, het is nog steeds hetzelfde spelletje wat zich afspeelde op het middenveld. En echte kansen. Ja, die kan ik op twee vingers stellen. Laten we het zo maar doen. Ja, weinig kansen. En als ik ook even om me heen kijk. Ja, ik vind het ook wel triest. Ook weinig volk die hier naar het sportpark Centrum is gekomen. Ja,
0: dat zal te maken hebben met... Pinksterfeest.
1: Ja, dat zal te maken hebben met Pinkster natuurlijk. Of de meesten liggen nog op hun bed om hun roes uit te slapen. Maar ik denk, ik zit nu in de blessuretijd. Ik denk dat de beste man zo fluit voor een welverdiende bakje koffie of een glaasje frisse Gert.
0: Het is
1: zie ik je na de rust alweer.
0: Het is water gegund. We spreken je zometeen weer na de rust, Luc. Gaan er vanuit naar NEC Bikwik 1-0.

0: Here Comes the Sun van de Beatles. Hij komt er niet meer aan, hij is er al. Here Comes the Sun, dat is gewoon ook een band uit Duitsland volgens mij. In ieder geval hebben we de ruststanden voor je bereidje.
1: De ruststanden bij Eems Delta Sport.
0: Ja, en die zijn ze. Oh, en een papiertje erbij, want dan moeten we natuurlijk wel allemaal even kunnen gaan voorlezen aan u en jij en wie het ook luisteren wil. De tweede klasse J, de tussenstanden van die wedstrijden, die zijn om drie uur begonnen. En dit zijn dan die ruststanden die ik kan gaan melden. Achilles 1894, Drentina 0-1, Bedum Rode 1-0, Gorecht Zuidlaren 1-1, Marum Alcides 0-0, Noorse Schut GVV Rapiditas 1-0 en LTC Meppel 1-0. Dan de derde klasse R, Hoge Zand tegen Wildervank staat 2 tegen 3. Ja, komt echt 2 tegen 3. Helpman CEC 0-3. VV Groningen DVC Appingedam 0-2. Knickerbockers Corenos 2-0. Veendam 1894 Omlandia 2-1. Loppersum Groengeel 1-0. En NEC Delfzijl Bikwik 1887 1-0. Dan de vijfde klasse E, KHC Warfum 1-4. Leo Ezingen 3-0. Noordpool UFC Kloosterburen 4-1. VVSV 09 OKVC 1-1. Stedum Eenrum 0-0. En Zeester ZEC 1 tegen 2.
1: Dit is Eems Delta Sport met Gert Buscher.

K3 en Donnie en de schaduw. Het is het foute anthem van een ander radiostation. Daarvoor hoorde je Olivia Rodrigo van het album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Lekker lange titel. 12 juni komt het album uit. Je hoorde The Cure. Dat is weer de nieuwe single. We wachten op vervolg van de wedstrijden van NEC tegen Bikwik 1887 en Loppersum Groen-Geel. Die zijn nog aan het rusten. Zover is het dus nog niet dat we dan weer terug kunnen gaan naar respectievelijk Loppersum en Delfzijl. Dus draaien we nog wel even een leuk stukje muziek. Dat doen we met Kensington. Een liedje van vorig jaar. Hier is Stay.

0: Kensington en Stay brengt de tijd op 4:05. Tweede helft, Loppersum groen-geel. Gerard.
1: Ja, groen-geel in de aanval. Ja, die jongens willen natuurlijk niet verliezen, hè. Dat begrijpen we ook wel. Maar ja, als de tendens van de eerste helft zich voortzet, ja, dan scoren ze zeker niet. Want echt gevaarlijk zijn ze in de eerste helft niet geweest. We zijn 2 minuten onderweg, Gert, hier. De klok doet het weer aan de andere kant. 2 minuten onderweg in die tweede helft. Nou, net een halve mogelijkheid voor groen-geel. Maar, nou nee, nog niet eens een halve. Een kwart mogelijkheid, zullen we zeggen. En wat dat betreft dus, gevaar al lang weer geweken voor het Lopster doel. En dan kan Loppersum ook gaan denken aan aanvallen. En wat zou het mooi zijn als ze die tweede ook nog zouden scoren. Dat zou toch iets geruster, dan zou ik hier ook iets geruster op mijn stoel zitten. Maar goed, wie ben ik? Ik mag voor niemand een voorkeur hebben. Hoop ik, mag niet. Doe ik wel, maar dat is... ja, natuurlijk. Ik bedoel, we hopen toch dat Loppersum in die derde klas blijft. Ja. Ondanks de smalle selectie. Als je ziet dat er in zo'n dorp nog een derde klas erop de been kan worden gebracht. Met allemaal eigen jongens. Dan heb ik daar heel veel respect voor. En nou zal Loppersum er bijna uitkomen, maar wordt uitverdedigd. Er zijn 3 minuten onderweg, hè, tweede helft. En dat staat hier nog steeds bij Loppersum tegen de kampioen groen-geel. 1-0.

0: Wat voor schoon, wat voor sokken, wat voor geur. Nou, het zal allemaal wel. René Beverwijk, Mariska Wijngaard. Wat voor schoon. Nou, volgens mij hebben ze mijn nek Delfzijl gewoon noppen onder de schoon. Dus dat is allemaal hetzelfde. En blauw-wit is de kleur volgens mij. Dus Luc zit er daar te kijken. De rust is voorbij. En NEC Delfzijl tegen Bikwik 1887. 1-0 was het, Luc, nog steeds.
1: Jazeker, de stand nog steeds in minuut 46, 1-0 in het voordeel van NEC. Ik heb natuurlijk even uit betrouwbare bronnen een aantal dingen gehoord van Anton Felix. Kijk, de man die heeft natuurlijk ontzettend veel verstand van het voetbal. Hè. En die had het over, als zoals het nu lijkt, krijgen ze dinsdagavond Bikwik, Dokkum of Oosterwolde. Die komt hier op visite.
0: Zeker, hè? Waarschijnlijk dus, wordt het Bikwik, Dokkum dan. Ja.
1: Ja. Maar dat vertrouw ik dan maar op Anton Felix. Ik wil die man natuurlijk, die heeft natuurlijk zoveel voetbalverstand. Maar de bal rolt hij weer, Gert. En nog steeds in het voordeel van NEC in minuut 47. 1-0.
0: Helemaal goed. Die eerste ronde trouwens van die na-competitie is aanstaande dinsdag op 26 mei, zoals jij zei. Wint NEC die wedstrijd, dan spelen ze volgende week zaterdag 30 mei een uitwedstrijd. Dus daar kunnen we dan ook niet bij zijn. En dan is de derde ronde op 6 juni. De winnaar daarvan die mag thuis op spelen. Dus, maar moeten we even kijken hoe we dat doen. Of we uitzenden of niet. Waarschijnlijk is dit de laatste uitzending van het seizoen. Dat dan ook weer wel.
1: Ah.
0: Ja, is jammer, maar het is niet anders. Kun je in ieder geval je hut afbouwen gaan, Luc?
1: Ja. Dat is mijn hok als ik te laat thuis kom.
0: Ik snap hem. We gaan nog lopen zo groen-geel. We gaan naar Gerard.
2: Ja, ik luister even mee met jullie natuurlijk. En kunnen wij dinsdagavond dan nog iets, Gert? Ik noem maar even wat. Hè. Daar kunnen we buitenhuisstending ook wel even over praten. Ja. Maar ik bedoel, ik weet niet wat er dinsdagavond bij Eems Delta, Radio Eems Delta, te horen, te beluisteren valt. Maar het zou misschien leuk zijn. Want dat levert natuurlijk wel in dat Luc en ik daar dan samen heen gaan. En dan kunnen we zo ongeveer integraal verslag doen.
0: Wie gaat er dan in de studio zitten? Ik kan niet.
2: Oh, jij kunt niet?
0: Nee, ik kan niet. Nee. Sorry. Nou,
2: daar ben ik heel snel uitgepraat.
0: Daarom.
2: Nee, ik zou niet weten wie dat zou kunnen doen. Maar misschien meldt zich iemand. Je weet het niet. Oh, een schot van een Loppersum speler. En die zeilt maar net over de deklat van de doelman van Groen-Geel. Ja, dat was weer een mogelijkheid. En dan is de wind net even weg op de een of andere manier hier. En dan krijg je dat. Was een prima schot. En de doelman keek erna en zag hem overgaan. Maar ja, dat is dus weer zo'n mogelijkheid voor Loppersum die we bij Groen-Geel nog niet gezien hebben. En dat is Dirk Groen-Geel. Die jongen die loopt te vlaggen. Dat zal ook wel een speler zijn. Want een echte vlaggenist. Hè. We zijn niet of een vaste assistent scheidsrechter. En die vlagt dan. En die zei ook tegen mij. Ik zei, als jullie zo hadden gevoetbald hele seizoen. Dan... Oei, nou een kans voor Groen-Geel, maar die wordt door Marvin Hoeksma onschadelijk gemaakt. Maar dan was hij gedegradeerd gewoon, want de eerste helft stelde dat hele Groen-Geel helemaal niks voor. 10 minuten gespeeld, Gert. Tweede helft. 1-0. Loppersum tegen Groen-Geel. Willen de mannen uit Groningen die 100 goals maken, dan wordt het tijd dat ze er eens aan gaan beginnen. Voorlopig 1-0 Loppersum. 0 of 1 Loppersum. 0 Groen-Geel.
0: Helpmans CEC is 0 tegen 4 geworden. Dus die gaan rustig door met het doelpunten maken in CEC. Wat doet de NEC? Want ik hoorde wat geklap op de achtergrond. Luc.
1: Ja, klopt. Je komt op het juiste moment binnen. Nek kwam in een aanval. En de nummer 10 van, moet ik even snel spieken, de nummer 10 zwem. Sam Sweeting die ging door. En die werd door de nummer 18 van Bikwik werd die onderuit geschopt in de strafschopgebied. En de scheidsrechter die was onherroepelijk en die geeft de strafschop. En even kijken wie dat ding gaat nemen. De nummer 10. Ja, Sven Sweeting gaat hem ook nemen. Ik wacht even. Ja, en die schiet hem ook onberustelijk binnen hier op het sportpark. Dus in de minuut 51 is de stand 2-0 in het voordeel van NEC, Gert.

0: The Three Degrees uit de 70s, 1978 om precies te zijn. Giving Up and Giving In. En ik kan me nog herinneren dat mijn zus die had daar een LP van, The Three Degrees. En binnenin die LP stond een hele mooie foto als je die uitklapte. En dan stonden ze in niet al te veel kleding, stonden ze daar dan weer op. Dat vond ik als jong ventje aardig interessant, mag ik je zeggen. Loppersum Groen-Geel. Nog steeds, we zijn een man uit Loppersum op voorsprong. En Groen-Geel wil nog 100 doelpunten maken. Moeten ze flink aan de bak, Gerard?
1: Ja, nou, zo lukt het niet. We zagen het wel. Michael de Leeuw, die had een goede mogelijkheid. Maar die schoot die bal net voor langs de goal. Net voor langs de goal van Marvin Hoeksema van Loppersum. En even daarvoor was het trouwens Loppersum, hoor. Maarten de Jong, die had ook weer een 100% mogelijkheid. Het draaide zich om, schoot maar over. En dat was jammer. Als Loppersum de kansen beter had benut, dan hadden ze met 3, 4, 5-0 volgestaan, naar mijn gevoel. En dat is jammer, want dan was die wedstrijd afgelopen geweest. En dan hadden ze de stadjes hadden ook gezegd van, jongens, bekijk het maar hier gaan wij niks meer aan doen. Die 100 doelpunten zullen wel 100 doelpunten blijven. Maar voor ons lukt het dit seizoen niet. En ik heb er een hard hoofd in, want echt aanvallend in de buurt van de doelman van Loppersum, in de buurt van Marvin Hoeksema, dan gebeurt er eigenlijk niks. Of er is een misverstand, of ja, ze vinden elkaar niet op de een of andere manier. Kijk, voetballen kunnen ze wel, dat is het probleem niet. Bal verliest af en toe, maar ook bal controlerend en bal beheersend. Daar zijn de groen-gelers, de stadjes zijn daar misschien wel beter in dan de Lopsters. Maar als het zo weinig effect heeft allemaal als nu, dan is het een kwestie van, nou, dan kan Loppersum het gewoon overleven. Leven. En meer hoeven ze eigenlijk niet te doen. Gewoon verstand erbij houden, kop erbij houden. En dan is er eigenlijk niks aan de hand. 1-0 Gert. En op de klok hebben we 16 minuten. Dus wat dat betreft nog een half uur te gaan. En dan, ja, de Lopsters, dan zijn ze veilig. Maar hoe was dat? Er stond, wat begreep ik nou, 6-0 bij CEC?
0: Bijna. Het is 4-0.
1: Oh, 4-0. Ja. Oh, wat maken we ons druk om?
0: Bedoel ik. Het is echt 0-4 daar.
1: Ja, oké. Goed, maar dan hoeft Loppersum dus geen zorgen over te maken eigenlijk. Nee. En nu dan, hier aan de linkerkant, Groen-Geel. Komt voor, komt niet voor. Strand op een verdediger daar van Loppersum. Dat is Luca Milla die mogelijkheid min of meer om zeep helpt op de benen van de Loppersum-speler. Hier vanaf de linkerkant met het rechterbeen. Jawel, met het rechterbeen. Die bal die zal met de wind mee richting de goal moeten waaien. Als het allemaal lukt. En die, nee, met het linkerbeen. En dan, dan draait die bal van de goal weg. En dan wordt hij weggekopt door een Loppersum-verdediger. Michael de Leeuw die geeft hem dan naar de rechterkant. En nou komt hij wel hoog voor. Wordt weer weggekopt door een Loppersummer. En dan, nu komt Loppersum er zelfs uit. En als ze nu heel snel zijn. Nee, Michael de Leeuw op zijn oude dag zou je bijna zeggen. Maar dat klopt natuurlijk niet. Maar die is nog supersnel. En dan gaat die bal via een klut. Zou die hier naar de buitenkant moeten. Maar dat lukte ook niet. En dan mag Loppersum. Nou, gaan ze nou uitverdedigen? Nee, Groen-Geel krijgt een vrije trap. Meter of 20, 22 van de goal. Bijna, nou iets links voor de goal van Loppersum. En zou dit dan wat modden? Dit is, even kijken wie dit gaat doen. Even heel snel, Fabian Stevens. En kijken met zijn rechterbeen. Hoeksema, die moet op zijn post zijn. Want daar lopen voldoende groen-gelers. Hij geeft hem voor. En ja, dan gaat die bal over alles en iedereen heen. En dat levert voor Hoeksema een doeltrap op. 0-1 Gert. Of 1-0 moet ik zeggen. 18 minuten gespeeld. En voor Groen-Geel weer een kans om zeep.
0: Helemaal goed. We gaan eens even kijken in Delfzijl. NEC, Bikwijk 1887. Luc.
2: Je komt op de juiste manier binnen, Gert.
0: Je microfoonsnoertje valt een beetje.
2: Oké.
0: Zo
2: beter?
0: Ja.
2: Oké. Je komt op het juiste moment binnen, Gert. Bikwijk maakt hier de 2-1. Ze krijgen een vrije trap ongeveer op de 20 meter. En die man die schiet hem goed voor. En die wordt ontzettend goed ingekoopt door Nout. En eigenlijk had Nick...
0: Ja, je bent niet meer te staan. Dat snoertje is niet helemaal. Die is een beetje brik, zoals ze in Leeuwarden zeggen. We moeten even kijken of we dat kunnen herstellen. Want je valt gewoon weg. Het is een beetje jammer. De verbinding is goed.
2: Dat is heel vreemd.
0: Ja. Het zit in het snoertje, in het verbindingje, denk ik. Technisch gedeelte in het stekkertje. Komen zo meteen wel even bij je terug. Ik begrijp dat 2-1 is in elk geval.
2: Klopt.
0: Had je doelpunt te maken ook? Die hoor je nou wel. Nout Schreuders heeft hem gemaakt. Nou, zometeen meer. We gaan even muziekje draaien. We gaan even kijken of we de probleempjes met de microfoon voor u kunnen oplossen.

0: Alcazar en This Is The World We Live In. En een goede muziekkenner die weet dat we natuurlijk Donna Summer horen met Upside Down. Die muziek die hoorde je. En de tekst een beetje geënt op Genesis. En ja, This Is The World We Live In. Ja, en die Genesis plaat die kwam in 86 tot nummer 8. En die van Donna Summer in 1980, de nummer 2. En dan zien Donna Summer als Upside Down van Diana Ross moet dat dus zijn. We gaan weer terug naar Luc, want die doet het weer als het goed is.
1: Ik hoop dat ik nu beter ben te verstaan, Gert.
0: Ja, zeker.
1: Ja, heel goed. Oké. Okay. Nou ja, dus ik zit nu in minuut 63. Ja, en Big Quick kreeg een vrije trap op de helft van haar nek. En die man die schiet de bal goed voor. En die werd natuurlijk uitstekend binnengekookt door Nout Schreuder. Maar eigenlijk had Nek op 3-0 te staan. Want ze gingen met even kijken wie... Joris van Assen die ging alleen op de keeper af. En even kijken, Morrison Sodico die liep mee. En, en van Assen die had eigenlijk de bal breed moeten leggen. Maar die schoot hem tegen de keeper aan. En dat was de trainer van de Nek eigenlijk niet helemaal heel blij over. Dus die ging ook goed tekeer. En die heeft zijn man ook wel even weer teruggezet. Kijk, de wedstrijd is nog niet gespeeld. Hè? Het is hier nog een dik half uur. We zijn nu even bezig met een natje. Oh, het is natuurlijk heel warm hier op het sportpark. Oké, de bal rolt weer, Gert. En ik hoop dat het techniek mij niet weer in de steek laat. En in minuut 64 de stand 2-1 hier voor NEC Delfzijl.
0: Goed zo. Ja, je hebt het ook goed opgelost in ieder geval. Gaan we nog even naar Loppersum Groen-Geel. Gerard.
2: Loppersum onderschept weer in het geval van... Dat, eigenlijk de hele tijd al. En nu gaat hier razendsnel de man vandoor invallen, Job van Santen. En die gaat dreigend de 16 meter in. Geeft de bal voor, maar ja, naar een verkeerde kleur. Dus dat levert niks op. We hebben een drinkpauze achter de rug, Gert. We hebben een blessurebehandeling van een Loppersum-speler achter de rug. Want de scheidsrechter zei van nou, als het toch een blessurebehandeling is, ga dan gelijk even wat drinken. We zitten in minuut 24 van de tweede helft. Dus dat is ook keurig. Driekwart wedstrijd en dan nog met een kwart te gaan. Je zou zeggen, dit gaat Groen-Geel niet lukken om die gelijkmaker überhaupt te scoren. Maar goed, we hebben natuurlijk nog wel even. En we hebben nog 20 minuten. En een goal is gauw gemaakt. Dus wat dat betreft, we geven het op. Maar eigenlijk zouden we liever zien dat Loppersum die tweede maakte. We zijn schaars, maar wel aanwezig. Nu een dieptepunt van Groen-Geel. Gaat te hard in de handen van doelman Marvin Hoeksema van Loppersum. Gevaar geweken, 25 minuten gespeeld. Loppersum Groen-Geel 1-0.
0: We gaan er zo even tussenuit voor het nieuws van 4 uur. Tenminste, als hij nou wel komt, vorige week hadden we om 4 uur ook geen nieuws. Dus je weet niet wat er gebeurt. In ieder geval gaan we er wel voor. Ik kan je melden dat we na het nieuws ook nog even Gerry de Groot krijgen voor VV Groningen tegen DVC Appingedam. Ik had je gemeld dat het 2-0 was voor Appingedam. 2-1 geworden in de 54e minuut. En wat daarna gebeurd is, dat gaat Gerry allemaal zelf al vertellen. Het is in ieder geval de moeite waard om het even te blijven luisteren naar het vervolg van Eems Delta Sport. Zometeen dus nog verder met Loppersum Groen-Geel en Nek Delfzijl, Big Quick 1887. En tot 5 uur ben je hier bij ons aan het goede adres voor de uitslagen. En onder andere ook de reacties van trainers zometeen na de wedstrijd hier bij Eems Delta Sport. Blijf eens luisteren. Blijf in je radio of aan internet of aan de app of weet ik veel waar je luistert. Maar blijf luisteren. Dan blijf je bij. Tot zo.

0: Eems Delta Sport.
1: Altijd bij de hand. Om op het hoge land.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatst een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. Daarop is onder meer te zien dat Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden. De politie heeft de activisten vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal komt weer op gang.
3: Ze eisen onder meer dat het kabinet per
2: Oeganda heeft drie nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger.
3: Komt weer op gang.
2: In buurland Democratische Republiek Congo Oeganda is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten geboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen.
3: Mensen overleden aan de gevolgen van ebola.
2: In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op de snelweg. Van de twee mannen in het toestel is er één overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Van de twee het vliegtuig belandde midden op de rijbaan overleden. Richting Frankfurt op de A45. Hij is bevrijd. Die weg is in beide richtingen dicht.
3: Volgens de WDR stort
2: het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon in een groot deel van het land.
1: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden. De politie heeft de activisten vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal komt weer op gang. Oeganda heeft drie nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de twee mannen in het toestel is er één overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
0: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
5: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
6: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
7: Technisch expert Jansen, met Marianne.
6: Technisch expert Jansen.nl.
1: Omroep het Hogeland.
8: Was het een kwestie hier over de linkerkant? Was een prima aanval van een van de verdedigers opgezet. En die had die bal voor en die werd binnengekopt. Maar jij hebt de doelpunt te maken, denk ik. Was nee. Hebben mij hem wel. Nee?
9: Nee, ik heb hier alleen groen-geel staan, dus ik heb er geen naam bij.
8: Nee, nou, ik ook niet. Want ze hebben mij de naam genoemd, maar ik kon hem niet zo snel terugvinden. Nou goed, zo belangrijk is het ook niet. 1-1, nou ja, dan is er voorlopig zo nog geen vuiltje aan de lucht. Hoeveel hebben we nog? Als de heren even voor de klok weggaan, dan kan ik dat zien. Nog 11 minuten officieel. En de hoekschop nu van Loppersum moet doorgekopt worden, maar die belandt op de buik van een speler van groen-geel. En nu vechten we daar allemaal op de bal. En ja, dan moet die doelman van groen-geel en toch nog even zijn kwaliteiten aanspreken. Ja, dit is geel. Dit is heel dom dat je dat doet. Een speler van Loppersum, die de doelman van groen-geel heeft de bal in handen. En wie is het? Die slaat hem zo de bal uit de handen. Diederik Dijk, moet je niet doen. Maar dat is gewoon geel. En daar kun je ook niks van zeggen, denk ik. Hij bezweert de scheidsrechter wel dat het geen opzet was. Kan niet anders dan opzet zijn. Maar hoe sla je anders een bal met je volle bewustzijn? Goed, 1-1 Gert. En nog een spannende 10 minuten en wat blessuretijd erbij. Dat komt erbij. Nog een hele spannende 10 minuten te gaan. Maar gaat groen-geel nou voor die 100? Of vinden ze 98 ook wel leuk?
9: Ja, dat is afwachten. Ze staan in ieder geval nu op 98, dus we gaan het meemaken. Ja. NEC tegen Bikwik in het Sportparkcentrum. Heeft weer gejuicht, Luc?
10: Ja, klopt. Ik zit nu in minuut 75 en een viertal minuten geleden. Ik moest eerst nadenken, ja, wat moet ik over deze wedstrijd zeggen? Het niveau dat daalt per minuut hier. Maar ja, en in één keer wordt er een diepe bal gespeeld. En die, Morrison Sodico krijgt die bal en die gaat stevig in het duel. En die zet de laatste man gewoon weg en die schiet hem gewoon beheerst in de goal. En daarom is de stand hier geworden 3-1 in het voordeel van NEC. Ja, en de trainer die hit zijn spelers wel op. Jongens, alsjeblieft blijf gaan voor deze uitslag, want je denkt er nou niet te makkelijk over. Maar ik denk dat de wedstrijd hier wat gespeeld is.
9: Ja, en Luc die heeft weer problemen met de microfoon. Tenminste, hij hoort mij ons heel goed, maar we horen hem even niet. Ja, dus ja, we horen heel veel verder. Maar in ieder geval, het is in ieder geval 3-1. Laten we het daar maar op houden. Zometeen horen we Luc. Ik hoor je weer, Luc.
10: Yo, heel vreemd. Ja. Ik ben niet waar dan ligt. Maar goed, ben ik nu nog duidelijk, Gert?
9: Ja, je kraakt nog een beetje, maar Het is te verstaan.
10: Heel vreemd. Oké, de stand is hier in minuut 76, 3-1 in het voordeel van NEC. En ik denk dat de wedstrijd nu al gespeeld is. Want daar vallen ze nu met bosjes tegelijk neer. En ze hebben ook geen wisselspelers meer. Dus ja, de grensrechter die wijst net naar mij. Die zal ze ook nog wel invallen. Maar ja, ik ga zo nog even kijken waar het aan ligt. Waarom het allemaal kraakt en piept. Maar de stand in minuut 76, 3-1 in het voordeel van NEC. Thank you.

0: En we gaan Martin Garrix even weghalen. We gaan terug naar Luc.
1: Ja, ik kwam nog niet bij je weg. Ik hoop dat ik nu wel te verstaan ben.
0: Ja.
1: Er was een voorzet en Nieuws Boesma die schiet hem onberispelijk in de goal. En de stand is 4-1 in het voordeel van Nek.
0: Helemaal goed. Ja.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran hoor je met Repeat It. Zo een dikke vette knijter van een hit worden. Loppers om groen-geel, 1-1. Gerard, wie gaat er met de punten vandoor?
1: Allebei 1.
0: Ja, dat is ook
1: zullen
0: goed.
1: We daarop houden?
0: Ja,
1: 41
0: goed.
1: Minuten op de klok. 1-1 staat er aan de overkant. 4 minuten nog officieel, Gert, maar daar komt wat bij, hoor. Want ja, we hebben dus even stilgelegen vanwege die blessure in de tweede helft. En die drinkpauze. Dus wat dat betreft, er zal een paar minuten bijkomen. Aan de andere kant, ja, ik denk ook niet zo heel erg veel van de spelers van Groen-Geel. Die wekken de indruk met die 1-1 ook wel terug te kunnen en te durven naar Groningen. En in Loppersum zijn ze heel erg blij met dat punt. Want dat betekent gewoon handhaving in de derde klasse. En mee in het weekendvoetbal van die derde klasse. Die gaan volgend seizoen weekendvoetbal spelen. Nou, hoe dat zich gaat ontwikkelen, dat weten we nog niet helemaal. En daar lopen ook nog wat rechtszaken over. Maar ja, voorlopig gaat het weekendvoetbal gewoon door. En nou komt Loppersum eruit aan de linkerkant. Alleen wordt hij even opgehouden door een verdediger van Groen-Geel. En nou nog eens een keer. Nou, en dan heel handig via de knie van de speler van Groen-Geel. En die feliciteert de speler van Loppersum daar ook mee. Gaat die bal over de achterlijn. En dat levert Loppersum dus een hoekschop op. 42 minuten hier, Gert. 1-1. En ik denk dat beiden daar dik tevreden mee zijn. Want en ook mogen zijn met deze temperaturen natuurlijk. Maar ook met qua puntenaantal. En ja, Groen-Geel, nou, die hoeft er niet meer. Die staat bovenaan. En die is kampioen. En die komt er nu nog een keer uit. Nee, die komt er niet uit. Daar aan de andere kant. Maar wie mag erin gooien? Ik denk toch Loppersum, eerlijk gezegd. Dat Loppersum mag ingooien. En dat doen ze daar dan ook. Dat duurt wel lang allemaal. Want waarom zullen we ons haasten? En Loppersum gooide inderdaad in op het hoofd van een Groen-Geel speler. Maar die transporteert de bal weer terug naar een Loppersum speler. En dan gaat die bal wat. Oh, de Loppersum speler probeert daar een mannetje uit te spelen. Lukt niet, maar houdt daar wel weer een hoekschop aan over. En dat betekent, ook al scoor je niet, wel tijdwinst. En daar gaat het een beetje om. 43 minuten hier, Gert. Nou, misschien heeft Luc iets interessants. Want wij kijken naar een wissel. Wie gaat er daaruit? Nou, de man die krijgt een warm applaus. Is dat, met veel blessures kampende is dat Peter, kijken wie dat nu zo gauw is. Nou, ik zie hem nu wel weglopen. Even zien. Peter Heeres. Ja, dat was ook al bekend. Hij zou stoppen aan het eind van het seizoen. Niet omdat hij al op leeftijd is, want hij is nog hartstikke jong. Even kijken, dat kan ik ook zien. Hij is van 1999, dus dat betekent 27 jaar. Maar dat kan dus nog allemaal wel. Maar het lichaam wil niet meer. Veel te veel blessures. En dan houdt het op een gegeven moment ook op. En dan moet je ook aan jezelf denken. En daar heeft Peter Heeres dan groot gelijk in. Met applaus aan het veld, zoals het hoort. Loppersum daar aan de linkerkant, wat je wel eens ziet op televisie. Bij die betaald voetballers. Dan gaan ze daar in de hoek staan bij de cornervlag. En dan de tegenstander uitdagen van zorg maar dat je de bal krijgt. Nou, de bal is daar inmiddels weg. En 44 minuten hier op de klok. Als Luc iets te melden heeft, het mag van mij, Gert. Want ik denk dat we hier zeker nog 3-4 minuten voetballen.
0: Nou, we gaan proberen om Luc een uitzending te halen. NEC, be quick, Luc.
2: Ja, ik zit minuut 84. Ja, sorry voor het al. Dat zeg ik wel een beetje in de steek laat. Ja, waar het daar ligt, ja. Mijn telefoon geeft wel steeds aan dat hij steeds oververhit is. Ja, daar kan ik ook verder niks mee. Maar misschien is dat het probleem ook wel, hoor. Maar ik zit hier in minuut 85. Ja, en de stand 4-1 voor NEC. En die speelt die wedstrijd gewoon professioneel uit. Be quick probeert. Maar of ze echte kansen, die heb ik nog niet weer gezien, Gert, hoor.
0: Oké. Okay.
2: Ja, dus in de stand 85 is de stand 4-1 in het voordeel van NEC. Dus de wedstrijd zal hier wel gespeeld zijn. Helemaal. Ik hoop dat ik nog duidelijk ben, hoor.
0: Ja hoor, ik versta je nog. Valt wel af en toe weg, maar we verstaan je wel. We hebben er wat van kunnen maken. Loppersum, Groen-Geel.
1: Het is hier afgelopen, Gert. De heren feliciteren elkaar. Feliciteren of bedanken. De scheidsrechter heeft een prima wedstrijd gefloten. Niks mis mee. Ik zal even kijken of Heiko van den Berg hier ook deze kant gelijk al opkomt. Dat zou wel aardig zijn. Er lopen hier twee hele kleine voetballetjes van Loppersum, nummer 4 en nummer 15. Maar die doen nog niet mee in het eerste elftal. Dat kan nog even duren voordat ze zover zijn. Want, dat zijn kinderen van Peter Heeres. Ja, nou zie ik het. En, die heeft ze op de arm in elk geval. Met een mooie bos bloemen. En Peter, even een vraag. Je stopt.
3: Ja.
1: Om fysiek, begreep ik.
3: Ja, ik wil meer aandacht aan de familie besteden. Dus in de tweede opkomst. Dus,
1: ook dat gaan... die alle twee van jou waren.
3: Nee, deze alleen. En de ander zit in de buik. Dus ja. Die komt er zo aan.
1: Oh, nou, ik wens je daar alle geluk bij. En ik ga Heiko even vragen wat hij vond van de wedstrijd. Ik wens je succes met het bijhouden van je gezin in elk geval. Oh, en de vrouw des huizes, die...
3: Met de dikke buik.
1: Die. Nou, ik zal daar verder geen opmerkingen over maken. Dat zal ik niet doen. Heiko. Gefeliciteerd, moet ik zeggen.
4: Ja, dat denk ik wel.
1: Ja. Je handhaving, daar ging het om. En dan tref je een groen-geel. Dat naar mijn mening in de eerste helft op 3-4-0 achter had moeten staan.
4: Ja, nee, je maakt zelf de goal niet. 2-0 bleef heel lang uit. En dan krijg je ook nog de goal weer tegen. En dan kijk je ook naar het andere veld natuurlijk, CEC. Dat was al binnen een half uur 4-0 volgens mij. Dan denk je, het zal toch niet. Dus, maar goed, ik denk dat we het op eigen kracht gered hebben.
1: Ja, dat denk ik ook. Want het ene punt is voldoende voor jullie, hè?
4: Ja, we zijn nu veilig. En nog een jaar derde klas.
1: Weekendvoetbal.
4: Ja, nou ja, dat moet ik allemaal nog zien hoe dat gaat. Maar we zien het wel. We zijn volgend jaar weer derde klasse. En daar hebben we voor gespeeld en hebben we weer gehaald.
1: Ja, als je naar dit groen-geel kijkt. Ik zei ook tegen die assistent scheidsrechter. Als jullie tijdens het seizoen zo gevoetbald hadden, was je nooit kampioen geworden.
4: Nee, maar ja, dat weet je in de laatste wedstrijd. Ik bedoel, Helpman verliest ook met 1-4, 0-4. Verwacht je ook niet. Nee. Dus het is de laatste wedstrijd. Dus ik was al lang blij dat wij de laatste tegen groen-geel speelden. Dus, ja. Maar goed, we hebben een prima wedstrijd neergezet, denk ik.
1: Ja, en de mogelijkheden die jullie ook hebben geschapen met elkaar, dat viel mij zo'n 100% mee.
4: Ja, nou ja, dat is ook zo. Alleen ja, je moet de goal wel maken. Ja. Ik moet naar de jongens toe.
1: Goed, dankjewel. Je moet op de foto. Oh, ik ga niet op de foto, maar ik loop even mee die kant op. Want mensen die hebben het dus gered hier in de derde klasse. Ik weet niet of Luc nog wat te melden heeft, Geert.
0: Weet ik ook niet. Ik zal eens kijken of we nog verbindingen hebben met Luc. Luc, ben je er nog? Ik hoor geen Luc, nee. Ik ga hem zo wel even bellen, want we hebben de verbinding doet het niet. Dus Luc die zal ongetwijfeld wat te melden hebben, maar we hebben dus geen verhaal erbij. Mooi even een pauzemuziekje doen, Gerard.
1: Ja, ik zie hier even... Peter Heeres die krijgt nu weer de bloemen van zijn vrouw. En dat is die mevrouw met die dikke buik. Die herken je uit duizenden niet zo. Ik bedoel, zoveel lopen niet rondom met zo'n dikke buik. Maar goed, hij stopt dus omdat hij meer tijd voor aan zijn gezin wil besteden. En dat, nu gaan ze samen op de foto. Gaan alle op de foto. Even juichen voor elkaar. Ja, nog even. Ik wou nog even aan Heiko vragen. Van Heiko, kijk eens terug op het seizoen.
4: Nou ja, je hebt in het begin was het moeizaam. Daarna hebben we een hele goede fase gehad. We dicht zelfs bij die tweede periode zaten.
1: Ja, ja.
4: Alleen we hebben een enorme klap gehad bij Correnos. Hadden we met rust voor moeten staan, wel met 2-0. En verliezen we daar met 4-1. Was een aardige tik. En bij Helpman die week daarna spelen we 2-0. Staan we voor 8 minuten, verliezen we met 3-2. Nou, daar hebben we best een tik van gehad. En je merkt wel langzaamaan dat de groep steeds smaller en smaller wordt. Dus... Alleen, het klinkt misschien gek, maar het is gewoon wereldprestatie om in deze sterke derde klasse te blijven.
1: Ja, want ik behoorde ook, er komen wat nieuwe jongens, komen toch kijken hier even in Loppersum om te zien of ze mee kunnen doen en of jullie ze mee willen hebben.
4: Nou ja, kijk, Niels Haak, die komt, die komt hier uit het dorp. Zijn broer speelt in de tweede als keeper. Die jongen, die komt erbij. Hele leuke jonge voetballer en zit echt wel potentie in. Dus daar ben ik heel blij mee dat hij hierbij komt. Peter Heeres neemt afscheid. Nou, ja. Jeffrey, die was al langere tijd geblesseerd. Maar er zit geen jeugd achter nog. En dat is, het is eigenlijk een beetje uitstellen. Maar de groep is nog wel jong genoeg. En ik hoop dat we volgend jaar toch nog weer wat rek in deze groep kunnen hebben. En dan dat we gewoon wel weer mee gaan doen.
1: Ik hoop het ook voor je. En je weet het, voordat de competitie begint, hebben wij elkaar ook gesproken. En toen zei jij, iedereen komt bij de bovenste vijf. Behalve misschien wel Loppersum.
4: Ja, maar ik denk toch als je eigenlijk terugkijkt, vooral naar die tweede periode, dat je gewoon eigenlijk zelfs wel mee had kunnen doen. Je verliest gewoon twee, die wedstrijd tegen Corenos, dat is echt, als je die wint, dan sta je gewoon bovenaan in die periode zelfs. En daar hebben we dat zelfs vergokt. Alleen, ja, kom maar, we hebben het over een periode. Ik bedoel, iedereen hoor je ook in de winter van, we gaan het nu even aanpassen. Ik zeg, we gaan helemaal niks aanpassen. En dat zie je ook gewoon, dat je eigenlijk op de laatste minuut nog speelt voor handhaving.
1: Ja. Ja, want wat je ook zei, in de winter de stop zo ongeveer, stonden jullie van de drie Eemsmond ploegen het hoogst op de ranglijst. Boven NEC en boven DVC.
4: Ja, maar weet je wat het is? NEC heeft gewoon een hele goede ploeg, zit veel jeugd achter. Die speelden wij, ik vond onze wedstrijd daar, was onze beste wedstrijd, wonnen we ook toen ook terecht. Alleen twee, drie weken geleden hier kansloos. Ja. En ik vond hun veel volwassenen spelen, die hebben een enorme stap gemaakt. DVC ook wel redelijk stabiel. En, maar goed, dat zijn gewoon grotere clubs. En ik wil helemaal geen Calimero gedrag, alleen je hebt gewoon te maken met een dorpsclub. En dat is ook de charme van Loppersum. En daarom ben ik hier ook trainer.
1: Ja, inzet. Inzet en inzet. Dat is jouw, dat is de motivatie van de groep zo ongeveer.
4: Nou ja, als het voetballend klinkt raar, maar als het voetbal niet goed genoeg is, dan de kwaliteit van Loppersum is gewoon keihard werken.
1: Ja.
4: En dan is het voetbal soms niet altijd heel goed. Alleen als wij met elkaar 100% kunnen geven, dan heeft elke ploeg het moeilijk tegen ons.
1: Goed. Handhaving was het doel. Je hebt het gehaald. Gefeliciteerd daarmee. We spreken elkaar volgend seizoen weer.
4: Ja, dankjewel.
1: Goed zo.
0: Nou, was dat het terug, Gerard?
1: Oh, sorry Gert. Ja, ik loop zo weg zonder wat te zeggen. Nee, dit was het. Wat mij betreft in Loppersum. Ik weet niet wat ik voor dinsdagavond ga proberen. Ik kan natuurlijk even in de app van de medewerkers van Eems Delta even zetten of er een presentator eventueel een paar uur wil besteden aan Eems Delta Sport. En dat kunnen we proberen, want jij kunt niet. Nee. Dus dat is dan even niet anders. Lukt dat niet, lukt dat ook niet, dan was dit mijn laatste bijdrage van dit voetbalseizoen.
0: En ook jij hartelijk bedankt daarvoor. Dus hou de socials even in de gaten inderdaad, of wij dinsdagavond de wedstrijd van NEC nog gaan uitzenden. Gaan wij in ieder geval naar NEC toe en dan hebben we Luc Veenstra aan de telefoon. Luc, is de wedstrijd al afgelopen?
5: Ja, de wedstrijd is afgelopen. De beste scheids die dacht na 90 minuten, ik vind het wel best zo. Het is 4-1 gebleven. Maar de trainer die loopt heel gauw weg naar zijn groepje toe. Maar ik heb hier wel de elftalleider. Dan gaan we die wel even voor de trainer gaan roepen. Want die kan me vast wel vertellen wat hij van de wedstrijd vond.
0: Ja, is goed. Elftalleider, is dat Marcel of is dat...
5: Ja, nog altijd.
0: Ook altijd, ja. Nou,
5: goed zo Marcel, wat vond jij van de wedstrijd, jongen?
6: Ja, het was niet hoogstaand, maar het belangrijkste dat we hem zouden winnen. En ik denk dat we dat hebben gedaan. We mogen ons opmaken voor dinsdag.
5: Ja, en je hebt mij ook al verteld wie de tegenstander wordt.
6: Tot nu toe was het Bitwick Dokkum. Alleen dat de wedstrijd is volgens mij daar nog niet afgelopen. Dus 100% is het nog niet.
5: Oké. Nou, en het mooiste natuurlijk, ja, die speelt die wedstrijd hartstikke mooi uit. En dat je ook geen blessures oplost, weet je wel. Want daar moet je altijd bang voor zijn, hè?
6: Nou ja, Gilly wel. Met blessure eraf, dus dat is nog even twijfelgeval voor dinsdag, maar... Verder lijkt het aardig goed. Ja, de jongens die wat pijntjes hadden zijn eraf gegaan. Dus dat kon dan ook. Dus nou maar opmaken voor dinsdag.
5: Nou, mijn verontschuldiging dat het even via de telefoon moet, Marcel. Want mijn zender die had niet veel zin meer. Dat zal door pijns te komen of door de warmte, weet ik wel wat. Maar dinsdag is dat helaas geen uitzending van onze mooie omroep.
0: Maar misschien wel, jongens. Gerard gaat wel proberen.
5: Oh, Gerard gaat maar proberen. Ja. Dus, maar dan hoor je dan wel van ons. Dan wil je komen met de radio. Nou, nogmaals, gefeliciteerd met deze 4-1 overwinning. En we zien elkaar dinsdag weer. Wacht eens even. Ja, die trainer wil altijd al voor de microfoon. Hebben we daar nog even tijd voor, hè?
0: Jazeker.
5: Dan heb ik Roy er geen bij me staan, hoor. Roy, wat vond jij van de wedstrijd?
7: Nou, ik vond niet heel hoogstaand. Ik heb even met spanning te maken gehad of Pinksterweekend. Dat laat ik even in midden. Goed, het is ook lastig. Je weet dat je één punt genoeg hebt. Nou, daar wil je niet voor spelen. Ik denk dat we wel goed begonnen. Hoog op druk en je scoort gelijk. Nou, dat was natuurlijk wel in ons voordeel.
5: Mm-hmm.
7: En daarna word je wat slordig, vind ik. En dat mag ons niet overkomen. Maar daarna, weet je, een mooie tweede helft ook. Van hoor ik je het ook zeggen naast me dat ik in boos was. Maar ik vind ook dat je gewoon 100% kansen krijgt. En dan speel je er ook lekkerder uit. En ook mee naar dinsdag vooral.
5: Klopt. Je leider heeft mij net al verteld. Wie misschien de tegenstander wordt. Bitwick Dokkum. Wat kan jij mij iets vertellen over deze ploeg?
7: Nou, eigenlijk niet. Ik moet gaan analyseren. En ik heb daar mijn contacten gelukkig voor, dus ik moet even naar de beelden kijken. Ja, dan kan ik wat over zeggen. Ik weet in ieder geval wel, in chronische klasse vaak, voetballende klasse, Friese klasse vaak meer op strijd. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat wel iets op de basis is wat ik in mijn hoofd heb en kan verwachten. Maar goed, we spelen thuis. Ik ben al super trots op eigenlijk hoe we hier staan. Laat ik dat even voorop stellen.
8: Ja, dat, ik als oud Ames Boys man mag dat ook wel een beetje zeggen. Nico die begint nou alweer wat te lachen. Ja, ik moet wel niet mijn verontschuldiging aanbieden dat een UFV via mijn telefoon moet. Mijn zender die... Die was oververhit. Ja, dat komt niet door het vele praten van mij, maar ik denk door het zonnetje die erop schijnt. Maar we proberen om hier dinsdagavond wel aanwezig te zijn met ik en Gerard. En toch om in de uitzending te gaan.
7: Je weet, hè, we hebben het over gehad. Hè? Als jij er bent, dan winnen wij. Dus graag dinsdag weer zijn.
8: Dus Gert, je hoort het, hè. Ik moet hier dinsdag wel heen, jongen. Dan moet er maar één in de studio. Want ja, als ik hier kom, dan winnen ze altijd.
0: We kunnen ook doen net alsof, hè. Dan ga jij gewoon daar zitten en er zit gewoon niemand. Maar dat kan okay. Ook.
8: Nee, nou, dat kan. Maar prima, Gert. Ik hou er nu ook mee op hier.
0: Helemaal goed. Dankjewel. En we spreken elkaar weer.
8: Eerst houdt Gert.
0: Hey, yo.

En Little Faith in Me was natuurlijk de basis voor het nummer Faith van Galant is Dolly Parton en Mr. Probs. Wedstrijden zijn afgelopen zo'n beetje. Wedstrijden die niet afgelopen zijn, die zijn om 3 uur begonnen. Dus dat kan ik je nog allemaal even melden. Dat wij de einduitslagen heb je voor je op een rijtje gezet. Ja, hebben ze gedaan. Hier komen ze voor het laatst van het seizoen, de einduitslagen. De tweede klasse J. De wedstrijden zijn om 3 uur begonnen. Het zijn dus nog tussenstanden. Achilles 1894, Drentina 3-2, Bedum Rode 2-2, Gorecht Zuid-Laren 3-1, Marum Alcides 3-2, Noorderschut GVV Rapiditas 3-2 en LTC Meppel 1-1. Dan de derde klasse R. De einduitslagen Hogezand, Wildevang 3-3, Helpman CEC 1-5, Groningen DVC Appingedam, VV Groningen moet ik zeggen, tegen DVC Appingedam 2-5. Gerry de Groot dit verslag, dank daarvoor. Knickerbockers Corenos 3-0. Veendam 1894 Omlandia 5-1. Loppersum Groengeel 1-1. Gerard Pijper deed verslag. Loppersum volgend seizoen ook in de derde klasse actief. En NEC Delfzijl tegen Bikwik 1887 4-1. Lucas Veenstra deed daarvan verslag. Met wat haperingen en wat hordes. En die heeft hij genomen. Dus dat was een mooi verslag. Dankjewel, Luc. En NEC Delfzijl wint een vervangende derde periode. En die moeten dus dinsdagavond spelen tegen Bikwik Dokkum. Dat is één ding wat zeker is. En dan volgende week zaterdag is de winnaar van die wedstrijd, die mag dan weer uitspelen. Dus dan moeten we even kijken wat er allemaal gebeurt. Dat is die derde klasse R. De vijfde klasse E. KAC Warfum 3-10. Leo Ezingen 4-1. Noordpool UFC Kloosterburen 7-2. VBSV 09 OKVC 4-3. Zeester ZEC 3-3. En Stedum Eendrum geven ze een tussenstand van 0-0. Ja, dan vragen wij ons altijd af, klopt dat wel? Ongetwijfeld, we gaan het in de gaten houden. Alle uitslagen onder voorbehoud van de KNVB. Houden de sites daarvan in de gaten. We gaan, wat gaan we doen? Een 12 inch die we altijd doen natuurlijk na de uitslagen. Ja, dat doen we dus nu ook. Uit de jaren 80. En dan na deze plaat hebben we een overzicht van wedstrijden uit de herkansingen uit de nacompetitie, promotie, degradatie, hoe je het wil. Die hebben we voor je op een rijtje. Eerst even uit de jaren 80 en 1986 om precies te zijn. New Shoes, hier is I Can Wait.

Zo weer de Long Dutch Mix van New Shoes met I Can't Wait. We hebben voor jou de programma-overzicht voor de komende weken. Ja. Uiteraard aanstaande dinsdag 26 mei. NEC Delfzijl tegen Bikwik Dokkum. Dat is voor promotie, degradatie, tweede, derde klasse. Dus voor promotie. Ja, dat is NEC Delfzijl, Bikwik Dokkum. Of we uitzending hebben, hou de socials even in de gaten. Want misschien hebben we uitzending. Anders niet. We hebben, zoals nou lijkt, de laatste uitzending vandaag gehad. Jawel. Dan hebben we op de 30e mei de derde, vierde klasse promotie, degradatie. Ronde 1, Niekerk, Polster. Met z'n allen met de bus mee naar Polster. Opgeven bij Klaas. De andere wedstrijden zijn ODV Dokkum, SVBO tegen SVM Mark Nessen. Sios tegen Onzwelle Boys. VC Trienwalden tegen RWF. Lions 66 tegen Delfstra Huizen. En Kruil Band tegen SF Deinum. Dan de vierde, vijfde klasse, ronde 1, SC Anselo tegen Mussel, ASC 75 VCR, GO BSVV, De Walde tegen Tonego, Ternaat tegen SC Veenwouden en Ens mag het opnemen tegen Scharnagoutum 70. Dan 6 juni hebben we natuurlijk nog allemaal wedstrijden die de 30e een tweede wedstrijd gaan krijgen of een vervolg. Die zijn nog niet bekend. Wat wel bekend is, is de tweede ronde in de vierde, vijfde klas. Fiat Driesum tegen TFS, DTD tegen NOK, De Heraklieden tegen Glimmen, Tollebeek Arum, TLC tegen Istemar en Borger tegen De Fivel. Dat zijn dus de wedstrijden die op dit moment bekend zijn bij uw redactie. Zover is het dus wel geworden. We kunnen dus stellen, NEC vervangende periode kampioen van de derde periode speelt dus dinsdag zijn wedstrijd tegen Bikwik Dokkum. En Loppersum heeft de handhaving in de derde klasse R. Ze mogen blijven spelen in de derde klasse, omdat ze gelijk speelden tegen Groen-Geel met 1-1.

het album Do You Read Me van Blackbirds. Track nummer 2, Left Right On Time. En je hoort nou nog Ingrid. En Tu Es Fou Tout. Als je dat plaatje opzet, dan moet je oppassen. Want ja, voor die zeven bekeuring te pakken met dat plaatje. Er is een beetje verwarring in voetballand. Er is een site die meldt op dit moment als voetbalnoord.nl dat dinsdag in ronde 1, tweede derde klasse, Wildervang speelt tegen Bikwik Dokkum. We gaan eens even kijken wat er allemaal van klopt. We gaan eens even bellen met mensen. Het wordt even vervolgd als we daar nog op terug kunnen komen. Want natuurlijk heeft NEC Delfzijl wel gewonnen. Maar Wildervank, ja, wat is daarmee? Wat is daarmee aan de hand? Even kijken, Wildervank, ja. Ja, die is in de derde periode nergens. Maar in de stand staan ze natuurlijk wel op tweede plaats. Dus ja, dat zou misschien ook maar zo kunnen. Ik heb geen idee. We snappen er niks van. Houd de socials in de gaten wat er allemaal aan de hand is. Ik weet het ook niet meer. Even een WK-plaatje. John de Bever en Wilfred Genee. Samen met Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder. Koekoek.

Het zit hem allemaal in de details. Ik zal even voorgelezen wat er in de reglementen staat. De ene hoogste periodekampioen uit de derde klasse R speelt tegen de laagste periodekampioen in 3Q. Dat zouden volgens de mensen nek kunnen zijn tegen Bikwik Dokkum. Maar dat is niet helemaal waar. Dat wordt dus Wildervang tegen Bikwik Dokkum. En de ene hoogste periodekampioen van 3P, dat is Balk. Die speelt tegen de laagste periodekampioen uit 3R. En dat is Nek Delfzijl. Dus waarschijnlijk is het dan Balk tegen Nek Delfzijl. Uitwedstrijd, ze moeten naar Friesland. Zou kunnen zijn. Ja, hou de socials inderdaad in de gaten. De winnaar van die wedstrijd, waar NEC eventueel dan mee zou kunnen doen, dat is, die moet dan tegen de hoogste uit de periodekampioen van 3Q. En die wedstrijd is ook uit op 30 mei. Dus we gaan allemaal zien wat er gaat gebeuren. Het kon maar zo eens de laatste zijn van deze week, dit seizoen. Wat we hebben uitgezonden, weten we dat ook helemaal weer goed. Na Koekoek gaan we naar Shiny Upper People. Van R.E.M. en Kate Pearson. We blijven een beetje in verwarring achter eigenlijk. Ja. Wat is het nu? Wat gaat er gebeuren? Ik ga ze even bellen zo.

even een beetje opheldering gekregen. Dat ga ik je zo vertellen. Ik ga je nog even melden dat Stedum Eendrum geëindigd is in 2-4. 2-4. Stedum Eendrum. Goed, hoe zit het nou allemaal? NEC Delfzijl speelt komende dinsdag zijn thuiswedstrijd tegen Bikwik Dokkum. Aanvang, wat tenminste gepland is, 7:30. Ze houden het allemaal in de gaten. NEC Delfzijl, Bikwik Dokkum. 7:30 komende dinsdag op Sportpark Centrum. Wat anderen ook zeggen, dat is de waarheid. Ik heb het zelf gehoord van Anton Velis. Dus dan weet je dat ook even. Maar nog één plaatje draaien, dan zit het seizoen voor mij er in ieder geval op. Teams Delta Sport misschien dinsdagavond in de uitzending. Dan moeten we even afwachten. We kunnen nog net een minuutje draaien van Marvin Gaye, zie ik net.

0: verzoekje van Marvin Gaye. Bijna 2 minuten. I got to give up part 1. Het is namelijk klaar. Uitzending is voorbij. 3 uur lang sport zijn weer omgevlogen. Het hele seizoen is trouwens omgevlogen, kan ik je melden. En misschien krijgt er dus nog een toetje. Ja. Stedum Eendrum in de vijfde klasse E. Stedum verliezen met 2-2. En de derde klasse R. Er lag een zwaard. VV Groningen tegen Davis Appingedam. Geëindigd in 2-5. Gerry de Groot deed verslag. En dat deed hij op een neutrale manier. Dankjewel, Gerry. Loppersum groen-geel. Gerard Pijpers zag Loppersum gelijk spelen tegen de kampioen van de derde klasse R. 1-1 werd het. Daardoor is Loppersum verlost van de twijfel. Ze mogen blijven in de derde klas volgend seizoen. Dus Loppersum blijft in de derde klas. Ook NEC die mag blijven. Of ze gaan door naar de tweede klas. Dat hangt even af van de na-competitie. NEC won namelijk met 4-1 van Bikwik 1887. Dat betekent dat dinsdagavond om 19:30 op Sportpark Centrum een wedstrijd wordt gespeeld tussen NEC Delfzijl en Bikwik Dokkum. En of Eems Delta Sport daarbij is, dat is nog even de vraag. We zoeken nog een presentator slash techniek mannetje die het zou kunnen doen, want ik ben niet in de gelegenheid. Dit zal mijn laatste uitzending zijn voor dit seizoen. We zijn er weer volgend seizoen, eind september, begin oktober. Dan zijn we er weer met Eems Delta Sport. Misschien wel eerder als we de beker meepakken, maar houd dat maar even in de gaten. Vond een fijn seizoen. We danken alle clubverslaggevers die we hebben gehad. En ik ga geen namen noemen, ga ik even vergeten. Natuurlijk Luc en Gerard, bedankt voor hun inzet. We zijn dus weer volgend seizoen. En misschien aanstaande dinsdagavond met Eems Delta Sport. Maar goed, we zien het wel. Veel plezier met vanavond de rest van de uitzendingen van Eems Delta. Om 9 uur is er de Danger Zone met Marcel en Remco. Wij zijn dus weer volgend seizoen, eind september. Tot dan.
1: Eems Delta Sport.
2: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal riep een groepje activisten tot het spoor om. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald.
4: Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester.
3: Heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf.
4: Een
3: man van 21 is opgepakt.
4: De politie heeft
3: naast
4: ze daar
3: de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden.
4: Onder meer om schapen,
3: zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in
4: Winschoten. Die werden onder zeer
3: Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben Rivier niet meer toe op Frans grondgebied.
4: De politie
3: aanleiding is het filmpje dat binnen 4 plaatsen van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel.
4: De activisten zijn inmiddels weer vrij.
3: Activisten van de Gaza-vloot. In Madrid zijn 10.000 mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez.
4: Volgens
3: de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften.
4: De
3: demonstratie richtte zich ook tegen immigratie.
4: De linkse regering
3: het weer een paar
4: Sanchez
3: dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler.
4: Vanaf
3: en vannacht blijft het droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden.
4: Is het 28
3: tot
4: 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vannacht en vannacht blijft het droog en ook koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden.
5: Dit was het NOS Journaal. Om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek. Het opbouwen van sociale contacten. Of het vinden van de juiste zorgverlener. En met een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek. Of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
6: Technisch expert Jansen is totaal in staat.
2: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben Gvir niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben Gvir plaatste van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel. De activisten zijn inmiddels weer vrij. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Omroep het Hoge Land.
5: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
6: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
7: Technisch Expert Jansen, dan mag je maar.
6: Technisch Expert Jansen.nl.
8: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
9: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
2: Omroep het Hoge Land.

Je kan niet fokken met mijn brood, want dat wordt je dood. Hou die cirkel van je klein en dan word je groot. Jongens zijn vandaag de shit, maar gaan toch weer broke. Ik heb nog steeds mijn eer, want die fuck de show. Je wordt er niet gebokst, maar je wordt gestoot. Spijt van velen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Er zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Door een actie van Extinction Rebellion lag het treinverkeer rondom Utrecht centraal vanmiddag plat. De activisten wilden hiermee aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Al snel werden ze van het spoor gehaald. Maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden. De andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog, dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, nummer 1 man.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hogeland.

verstad. Door woezen en de regen, de dag en de nacht, alweer deur, jou bewegen deur. Stroten en steken, op hoog in een kroeg.

Over het water op weg naar het geluid van de ijzeren slang die jou kropt over het geripte. Wordt langzaam wakker door zonne en regen. De nacht wordt al middag op suikerloren steek.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vanmiddag in totaal 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stapten aan het begin van de middag het spoor op om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Bertram, noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft de Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In een schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Het weer een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: Marianne. Technisch expert
5: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties. En die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na één jaar weer uit de Eredivisie. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olieindustrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben-Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan is het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: TechnischExpertJansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. Tienduizenden Serviërs demonstreren in hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hebben opgeroepen tot het protest. Er waren vaker grote demonstraties in Servië. De eerste was anderhalf jaar geleden. Aanleiding was toen het instorten van een nieuw dak van een treinstation waarbij 16 mensen omkwamen. Demonstranten zien dat incident als een gevolg van corruptie van de regering Vučić. De afgelopen dag hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookt met grootschalige droneaanvallen. Die waren ook gericht op hun olie-industrieën. Bij zowel Russische als Oekraïnse oliecomplexen is brand uitgebroken en schade ontstaan. Bij de droneaanvallen vielen ook doden. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: nummer 1. Technisch expert
4: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Ondertussen is het weer tijd geworden voor onze live artiesten van vanavond. We schakelen over naar het halfpaldium hier in discotheek Scorpio te Rijkstijdie. Mijn naam was Gerard en voor deze gelegenheid sla ik graag de microfoon af.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet zijn voor een langdurige deal. Met de verklaring zou worden afgesproken dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld over details, zoals het openen van de straat van Hormuz. President Trump zegt dat hij het meest recente voorstel van Iran bestudeert. Dat is opgesteld door bemiddelaar Pakistan. Trump neemt daar mogelijk dit weekend nog een beslissing over. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch Expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
0: Omroep het Hogeland.

nog steeds, ik heb je rug al tijdje. Bed me, ride or die, dat is tot het eind. Samen worden we oud, samen worden we rijk. Al die stress en druk maakt me helemaal lijp. Bij jou vind ik rust, bij jou vind ik de tijd. Om te denken, zitten, te relativeren. Ik wil niet zonder jou, echt waar, ik zweer het.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt op Truth Social dat onder meer de straat van Hormuz weer opengaat. Maar wat dit precies betekent is niet bekend. In de verklaring die nu in de maak is zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Giselle Pellicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pellicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer, vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma. Gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch Expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn vrouw. Ze koos er, geïnspireerd door Gisèle Pelicot, voor om publiekelijk te spreken over wat haar is overkomen. De vrouw kreeg niet alleen te maken met seksueel geweld, maar moest ook onder druk van haar man seks hebben met honderden andere mannen. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Washington zijn schoten gehoord in de buurt van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media is het gebouw in lockdown. De schoten zouden zijn gelost op straat, net buiten het terrein. Wie er heeft geschoten en waarom is niet bekend. Ook is onduidelijk of er iets of iemand is geraakt. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gisterenmiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het werd extra druk aan de Britse kant vanwege een nationale vrije dag. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is er kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, dan mag je maar.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Het Hoge Land.

Ze willen niet dat ik blow, en ik was down low. Ik ben aan het rennen, want ik heb het ze beloofd. En ik ben niet je mattie, jongens, ik ben on the road. Ik neem het je niet kwalijk als je gaat, ik deed het ook, yeah. Ik ben met real ones, een kleine groep is genoeg. Dit is scars, zweet, tranen en bloed, yeah. Het is geen kwestie van willen, ik stop met je.

Maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt. Dans tussen donker en licht. Ah.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond, ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein, bij een checkpoint op een kruispunt. De verdachte is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waarom diegene het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. Journalisten in de tuin moesten binnen dekking zoeken. Volgens de autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk op te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.